we go moi, mi ho u abiwa blessed day tide, ide mi janga programa ya so, u bamuda spesu tu de yonku uma, u bamuda spesu tu de yonku uma, en isabi fo shu wa inya bamuda hen, u abi fo begi aksi pardon fo sondu bika gadutaki. Ayen wor tu taki no wasa ma de son de sondu de su abi fu axi pardon fu apichape lobiwan da no begi apichape garu papa we taki ugantangi fu samadi u de papa we bless you nengaru we axi pardon garu fu wi sondu fu wi foutu fu ala foutu sa meke na troon fu yu fesi masa garu we axi yu vergeving we axi yu reiniging we axi yu suiverin papa taki e vergeef wi taki e heilig wi taki e reinig wi taki e suiver wi masa garu taki abulu fu yu e wasi wi total papa fu wi ede gomiti wi futu papa taki abulu fu dalam e wasi wi total papa. We taki yu gantangi fu abigi fasi fu yu masa agadu a yane fu ko une Jesus. Taki akhanada fu yu elombo towi de yang aneti. Papa de bo fati fu wi wi chayi den konatron fu yu fesi masa agadu. Fu yu wasi en reiner de bo fati fu yu fu wi masa agadu. Wasi en kinde papa. Meke de eke fayu wani den de masa agadu. Aso we begi papa. Genade, genade, genade gi ibi wang. Genade masa agadu. Genade wi e begi papa. Inyane fu koune Jesus. Pardon papa. Fu ala foutu. Aso we begi. Masa agadu. We taki yu gantangi fu yu genade. Bika e fu a kisi genade wamang. Weki one day. Ta u kisi genade. Mi anga de wanje aliki. Ala u kisi genade fu a day di gadu opo ya. Ta we gigan tangi fu diu siwi ti de ne giwa khanada. Mo ameke adei fu di giwi ya so mika pasa fu so so. Bika ala minute fu libi etel, ala seconde etel, ala yu, ala dei, ala wiki, ala mung, ala yali etel. Vene mba langere yu kufene wan gansani papa taki yu weki witi de. E fu abe giu gigan tangi te we gigan tangi masagadu. La nyane fu kone Jesus. Gan tangi tangi fa momentia, gan tangi fu yu lobby, gan tangi fu yu genade, gan tangi fu yu leti, gan tangi fu di yu kaiwi pu na de pesi pe ube de kopocha inya leti ni fu yu. Gan tangi fu di yu kaiwi pu na ibi dungwini di ube de tawan be jafaga tiki de be pocha faga tiki tawan de be teyen tawan de be pocha wan pesi. Afeyanti be chaide ngo dipi gwanda. Magadu yu kaiwi pu inya dungwini ipochu kwa inya leti ni papa. And we dey so gadu dora khanada for you a leti for you is khain abawi make a leti for you khain gaba ibi osukamba anda di e aliki bi aliki man pede si de aliki make a leti for you gwenya osuinya anda make a la dungu li beja ini josuini wai masagadu make a glory for you papa fende pesha ini josuini de masagadu masagadu ala banou tu di be banou tu de sama masagadu especially tu de yonku umang kadu meki a leti fu yu shengu ya ini josuini. E meki a dungu uwai. Datina abegi. Metaki yu gantangi masa agadu. Lobi wang. Mi wang meldo tutaki wang fudeng. Wawiki pasakale ido be abi wang training programa. U forsoyen pikiso. We aksi padon fa pisha pe taki fu beko tegu. Taki wang programa be de. Dat is special for the jonge vrouwen, het was Kulse ICT Day voor de jonge vrouwen. En we holen een bakka, wat ICT programma, wat training. Da, die we holen een bakka dat we melden update. Fusa participeer, fusa zijn de jonge wankom. We proberen voor gwaai in de buurt, in de soko's we mogelijk, pe usabitaki, fu jonge, om aan de na de pees apem. We proberen voor gwaai in de omgeving apemo. So dat die alles aan elkaar kiesa gelegenheid voor participeer. Ja, dus want alle is dat we maken duidelijk. Ah, so, we daar gaan naar begi pisi. Isabi me begwa wang camp. A camp beholi na se

Terwijl me bij go, dat a eerste net die me go naar kamp, dat gaat doen bij een soeimie, het was een vrouwenkamp. Da gadu be ko soy mitaki ya bi yon ku uman mi karati na begi di mi konfu begi ti de dora khana da fo asanta ye doro asanta ye taki ya bi so yon ku uman e pasa situasi de aksi ye pi na alasi o anata ki ja suku ye pi de suku ye pi te ma sama no de fu ye pi de yon ku uman ena ina open baren da gadu soy mi fa a de yon afro fa i long an long ma sama di agoso disita ke amaye pi agoso ma sande ne mbaka fudusa nyange o a feyanti dene mbaka tanga tanga takia mudusa nyange namo namo ne meke ja ayonku uma isuku yepi ne meke de so yonku uma de suku yepi ma no wasa ma de fu yepi de mara garube te igimi wansani taki wa rechtvaardig rechter de samete igia a umang ayanya openbaring da garo so imita ki a umang gona a na na de over here safe agona den de team an fukonde agona la se la pia be mango ago masamano de sama be de sama no de ma garo so imita ki a rechtvaardige rechter di de Christus Jesus ne wawang besa chai wan kengi kona pishapi ne wawang besa chai wa lusukong ne wawang besa chai wan forandere kong da mi begi ti de taki a gadu di gimi a open baring taki yu die guadoro wan situasi di yu gona la se samano de fu yepi yu meki a rechtvaardige rechter meki a naki wa ambagi yu ti de fu leti aini yu libi meki a naki wa ambagi yu ti de a gadu di abia mo hei ambagi abia mo tanga ambagi abia last word tu aini wan libi fu a libi sama meki a naki a ambagi fu ha rechtigheid gi yu meke a situasi a pe meke yu fende rösta ini meke a sani je mo yu de a sani je achtervologi bei dag en bei nacht de meke a sabi taki boven en wan mande en a mande na Christus Jesus meke a naki a amba afien fu leti gi yu meke a naki a amba afien fu wini gi yu meke a naki a amba afien fu genezen gi yu meke a naki a amba afien fu befreiden gi yu meke a naki a amba afien fu verlossen gi yu bika a fundamenti fu gi yonku uma hala na taki garu taki aini Yesaya 61 a taki mi kayu ayeye fu gadu jaita pu mi sal fu yu fu go en preki a wortu gide wan sa abi a wortu fa nouru gide wan ja suku a wortu gide wan di mi kai fu fendi a wortu gi outmoedige mi kayu fu go taigi den mi kayu fu poti fri mi kayu fu du asani rupa vrijheid gide wan di de gevanga. We pay de gevangen, mi roepen door elkaar, kiti van Santa je vrijheid giu. Meke vrijheid komt met jou, pay de gevangen. Meke vrijheid komt met jou. As soto su in die jape, bika so lazy, i denk dat kijk je sama jaini, wambaka in sida ja soto su, sama iwaka ganda ya di jaini sita fosu. Sama de ya akosi ya wasi ma inyo wasi tafosu ide ya ta inyo su ini ya ini si tafosu ide ye woko wa woko ya director ya manager ya CEO ya president ya mo heiman ma ya inyo wasi tafosu tide garu taigi mi fumi taigi utaki yu ya feyanche pina yu ya ini stafosu sonde insi ilontui bika insi ilontui maina isi densi na yeye insi ilontuyu garu kwa fumi taigi itaki tija ipuya inya stafosu ape ainya nemfu Jesus onfang yu befreiding onfang yu vrijheid. Vrijheid komt uit je staf als je niet idee. Vrijheid komt uit je staf als je niet idee. En je busuka die idee. Je hoge die af en aan die potie jij niet. Receive, ontvang vrijheid die jij niet als je niet. Peja petaki gadu mie ontvang vrijheid. Mie ontvang vrijheid en je neemt voor Jezus. En je neemt voor Christus Jezus. En Nazareër. En man voor Galilea. Ontvang vrijheid. Amandi tanga mo ala tawang. Amandi hei mo ala tawang. Onfang yu freyheit lobiwang. Yonku uma onfang yu freyheit tide. Amba enaki giyu komoto.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasim.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasim.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TeenageU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast

u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Let me hear you. One more time, one more time, one more time.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Een mevrouw op hoge leeftijd kon helaas niet ingaan op de uitnodiging van twee jonge mensen die zouden trouwen. Ze besloot een kaartje te schrijven en feliciteerde hen met de tekst die ik zojuist uit 1 Johannes 4, vers 18 heb voorgelezen. Ze wilde dat het jonge echtpaar zelf de tekst uit de Bijbel zou gaan lezen, dus schreef ze slechts de verwijzing. Johannes 4, vers 18. Ze vergat dus de 1 voor Johannes. Een misser, want in Johannes 4, vers 18 staat: u hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Wij vergissen ons nu echter niet en roepen alle echtparen op om de volmaakte liefde die God ons geschonken heeft zichtbaar en tastbaar naar elkaar toe te maken. Dan verdwijnt elke vorm van angst, zoals Gods woord ons leert. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

naam. Ik dank u voor alles wat u voor mij heeft gedaan. Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in hem, ik vertrouw op hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam me

0: Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!
1: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefde broeders en zusters, ik groet u op deze mooie ochtend in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik ben weer in uw huiskamer met het programma Een Goed Begin. Ik heb de genade gehad om de afgelopen weken dit programma te kunnen verzorgen. En ik heb gesproken over het gezin. En gisteren hebben we gesproken over waarom gebed belangrijk is binnen het gezin. Weet u, vanmorgen wil ik niet praten over het gezin, maar ik wil wel nog eens met u praten over gebed. En ik wil met u lezen uit 1 Timotheus hoofdstuk 2 en de versen 1 tot en met 4. En de Bijbel zegt daar: ik vermaan u dan allereerst smeking, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Ik vind het een heel mooi en heel belangrijk stuk in de Bijbel. Weet u, we leven in dit land in een politiek gevoelige tijd, waarbij mensen, in het bijzonder als je op social media kijkt, dan zie je dat het gewoonte is geworden dat mensen hun meningen over de overheid, over regeringen uiten, soms positief, soms negatief, soms heel erg negatief. Weet u, soms onbehoorlijk, als ik dat zo mag zeggen, met alle termen van dien. Weet u, als we de Bijbel hier lezen, dit schriftgedeelte, dan zien wij dat de Bijbel de loop van zaken, of God de loop van zaken in het land, grotendeels legt in de hand van ons als gelovigen. De Bijbel zegt namelijk dat wij moeten bidden voor alle mensen en voor koningen en alle hooggeplaatsten. En de reden dat God daar geeft is opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Met andere woorden, wat wij hier lezen is dat hoe het leven ons als gelovigen gaat vergaan in het land niet afhangt van een toevallige regering, niet afhangt van onze medeburgers, maar afhangt van onze wil en vermogen om tot God te kunnen roepen, tot God te willen roepen voor de regering, voor hoge plaatsen en voor alle mensen. De Bijbel zegt hier dat in principe dat wanneer wij bidden voor alle mensen, voor hoge plaatsen, voor koning, in Suriname hebben we geen koning, absoluut niet, maar we hebben wel een president, we hebben vicepresident, we hebben ministers, toch? En zij zijn vergelijkbaar met wat de Bijbel hier zegt voor koningen, voor hooggeplaatsten. En de Bijbel zegt dat we voor ze moeten bidden. En weet u, ik heb soms geluisterd naar mijn medebroeders, mijn medezusters en medegelovigen. En die zeggen: ik kan niet bidden voor de regering. Ik kan niet bidden voor deze persoon. Nou, wanneer we dat zeggen, dan zeggen we eigenlijk: Heere, ik wil niet doen wat u me zegt om te doen. Toch? Weet u, we zijn vaak genoeg, hebben we allerlei meningen over andere mensen. We hebben allerlei meningen over regeringen, over hoge plaatsen. Laat me dit ten eerste zeggen. Weet u, men zegt de beste stuurlui staan aan wal. Hebt u zich ooit afgevraagd, als u op die stoel was, hoe u het zou doen? Hebt u dat ooit afgevraagd? Weet u, het is geen gemakkelijke taak voor een persoon om leiding te geven aan een heel land, aan een heel volk. Het is een heel zware taak, een heel zware verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die je niet kan dragen als je niet de genade van God hebt. En de Bijbel zegt dat God het is die overheden aanstelt, maar soms de overheden die God aanstelt. Wanneer we lezen dat God het is die overheden aanstelt, dan zijn we geneigd te denken dat wanneer God iemand daar plaatst, dat de persoon een christen moet zijn. Dat zegt de Bijbel nergens. Toch? Wanneer Paulus ons hier aanspoort om te bidden voor de overheid, dan heb je in die tijd, in het Romeinse Rijk waar Paulus dus onder leefde, had je dus keizer Nero, die een van de ergste leiders is geweest, de wreedste leiders die deze aarde ooit heeft gekend. En onder zo'n regime, zegt Paulus, bid voor de overheid. Bid voor de overheid. Paulus is zich ervan bewust dat de keizer een zondaar is, een goddeloos mens, en dat hij bestuurd wordt door machten der duisternis. Paulus is zich daarvan bewust. En hij verwacht geen heilige dingen van zo'n onheilig mens. Maar wat hij wel zegt, is dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die wij dienen, Jezus Christus, machtiger is dan al die machten der duisternis. Dus wanneer wij tot onze God roepen, is God bij machte om welke koning, welke keizer, welke president dan ook zijn wil te laten doen. Weet u, de Bijbel zegt in Spreuken 21 vers 1 dat het hart van de koning is als waterbeker in de hand van God. En hij leidt het waarheen hij wil. Dus God is bij machte welke leider dan ook zijn hart te bewegen om te doen zijn wil. Als we kijken naar de farao, dan zegt de Bijbel ons dat God het was die het hart van de farao had verhard. Toch? We zien dat God Nebukadnezar, ook een van de wrede heersers uit het verleden, dat God deze man had gebruikt en God noemde hem zelf mijn dienstknecht. Hij had hem gebruikt om zijn volk Israël te tuchtigen. Weet u, dus God is bij machte een ieder te gebruiken. Wie de persoon dan ook is, wat het hart van de persoon dan ook is. God is bij machte een ieder te gebruiken. Maar wanneer God werkt op deze aarde in deze tijd, dan werkt hij altijd via zijn gemeente. En vandaar dat hij ons gebiedt, bid voor die overheid. Want ik wil die overheid leiden in een weg van gerechtigheid. Maar daarvoor heb ik jullie nodig als mijn kinderen, zegt de Heer. Jullie als gemeente heb ik nodig om dat te kunnen doen. Wanneer jullie bidden, dan neem ik het hart van de leiders en dan leid ik het waarheen ik wil. Maar wanneer wij dan als gelovigen zeggen, ik kan niet bidden voor deze persoon, ik kan niet bidden voor die persoon, dan geven we ze over aan de machten der duisternis. En weet u, en dan gaan we zitten wachten op de volgende verkiezing om in de hoop dat een nieuwe regering verandering gaat brengen. Wel, ik mag u zeggen, als wij niet bidden, als wij niet leren om te bidden voor overheden overeenkomstig wat er hier staat, gaan we steeds weer uitkijken naar nieuwe regeringen. Maar de verandering die we hopen te zien, die zullen we niet zien. Omdat hun gedrag, hun dienen, afhankelijk is van onze gebeden. Wanneer we dat stil en rustig leven willen hebben in alle godsvrucht. Ja, wat betekent dat? Wanneer we die stabiele koers willen hebben. Wanneer we die stabiele prijzen willen hebben. Wanneer we willen dat criminaliteit terug wordt gedrongen. En noem maar op. Al die dingen die bijdragen, die bij kunnen dragen. Dat wij een stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht. Wanneer wij willen dat er geen wetten worden gemaakt die strijdig zijn met het woord van God. En geen wetten worden gemaakt die ons als gelovigen het leven moeilijk zullen maken. Dan moeten we bidden voor hooggeplaatsten, voor koningen en voor alle mensen. Zodat wij dat stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Wanneer we dat nalaten, dan is alles wat misgaat in het land niet de schuld van de regering. Maar is het onze schuld als gelovigen, als kinderen Gods. Want weet u, er is een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld. En de natuurlijke wereld wordt bestuurd door de geestelijke wereld. We hebben een overheid. En die overheid zal altijd bestuurd worden door een geestelijke wereld. Maar in de geestelijke wereld zijn er twee koninkrijken. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van de Satan. En wij als kinderen van God, die de vertegenwoordigers zijn van het koninkrijk van God op aarde. Het is in onze hand gegeven om te bepalen welke van die twee koninkrijken zal heersen over onze overheid. Welke van die twee koninkrijken onze overheid zal beheersen. Wanneer wij nalaten te bidden. Wanneer wij zeggen, ik kan niet bidden voor deze regering. Omdat ze niet van die partij zijn die ik aanhang. Omdat ze niet lijken op mij. Of om welke reden dan ook. We zeggen, ik kan niet bidden voor deze regering. Dan hebben we daarmee die regering overgeleverd aan het koninkrijk der duisternis. En dan zullen we de gevolgen daarvan zien in onze samenleving. Dan zullen wij geen stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.

0: barmhartigheid zijn. En God roept ons op. God wil dit land besturen, beheersen en hij wil het leefbaar maken voor u en mij. Weet u, de Bijbel zegt verder in dit gedeelte dat God niet wil dat één persoon verloren gaat. Hij wil dat alle mensen behouden worden. En zo ook ons, de mensen binnen onze overheid. Weet u, waar blijft soms onze menslievendheid? Waar blijft soms om onze bewogenheid voor de ziel van onze leiders? Dat we zeggen, ik kan niet bidden voor deze persoon. En we dus zo de persoon overleveren aan de machten der duisternis om ze naar de hel te trekken. Zijn we niet dankbaar dat God ons heeft gered? Willen we niet graag dat God ook onze leiders redt? Als dat het geval is, laten we vanaf deze dag ons denken veranderen. Toch? En ingaan op de opdracht die God ons hier geeft. Om te bidden voor alle mensen, voor koningen en voor hooggeplaatsten. Opdat wij een stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Zet uw eigen gedachten en uw eigen gevoelens aan een kant. Zet uw vooroordelen over mensen aan een kant. En laten we gezamenlijk gehoorzaam zijn om te bidden voor onze overheid. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heere, mijn God. Dat we op dit moment invulling mogen geven, Heere, aan uw bevel om te bidden, Heere, voor overheid, Heere, mijn God, voor de regering. Heere, mijn God, ik draag aan u op de president, Heere, mijn God, de vicepresident, de ministers, Heere, mijn God, de assembleeleden, de rechterlijke macht, Heere, mijn God, de districtscommissarissen, de bestuursopzichters, Heere, mijn God. Heere, allen, Heere, mijn God, die op welk niveau ook helpen om leiding te geven aan dit land. Heere, vergeef hen hun ongerechtigheden. En Vader, zoals uw woord zegt, Heere, dat het hart van de koning is als waterbeker in uw hand. U leidt het waarheen u wil. Heere, zo vragen wij u dat u, Heere, hun harten leidt richting gerechtigheid en recht, om recht en gerechtigheid te volbrengen in dit land, zodat uw volk een stil en rustig leven kan leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Vader, Heere, mijn God, ik dank u dat u dit gebed verhoort. En ik bid, Vader, Heere, dat u de discipline wekt in uw volk om onafgebroken te blijven bidden, Heere, mijn God, Heere, voor de overheid en voor alle mensen. Vader, wij danken u hiervoor in de naam van Jezus. Amen. Ik dank u, luisteraars, dat u naar me hebt willen luisteren. En ik hoop dat u dit echt wel meeneemt. Ik dank u dat ik deze week uw host heb mogen zijn, als ik het zo mag noemen. En ik wens u God zegen verder. Jezus naam. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TNSU keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.
6: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Harte goedemorgen, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Onze thema vandaag is beïnvloed uw wereld met zijn rechtvaardigheid. En onze thema tekst is Matthäus 5, vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw morele uitmuntendheid en uw prijzenswaardige, nobele en goede daden kunnen zien. En uw Vader die in de hemel is, kunnen erkennen, eren, prijzen en verheerlijken. Filippenzen 1 vers 11 spreekt over de vruchten van rechtvaardigheid. Vervuld met vruchten van rechtvaardigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Toen de rechtvaardigheid van God aan uw geest werd geschonken, zegt Pastor Chris, bracht dit het vermogen met zich mee om vruchten voor te brengen die in overeenstemming zijn met Gods aard in u. Deze vruchten zijn zichtbare uitingen van uw nieuwe leven, daden van liefde, zuiverheid, uitmuntendheid, vrede en waarheid. Halleluja. De Heilige Geest in u zorgt ervoor dat u van nature in rechtvaardigheid wandelt. U hoeft zichzelf niet in te spannen om het goede te doen. Uw geest verheugt zich in het woord en brengt vruchten voor die God verheerlijken. Net zoals een sinaasappelboom van nature oranje vruchten voortbrengt, brengt de nieuwe schepping in Christus werken en vruchten van rechtvaardigheid voort. Zoals verwacht, dankzij het leven in haar. Halleluja. De wereld mag mensen bewonderen en prijzen voor hun goede daden. Maar ware rechtvaardigheid komt alleen voort uit het leven van God in een mens. Nu u wedergeboren bent, geliefde, manifesteert u Christus. U manifesteert zijn glorie en zijn rechtvaardigheid. Uw gedrag, spraak en houding moeten altijd zijn goddelijke karakteren en eigenschappen weerspiegelen. Omdat u uit hem geboren bent. Breng overal waar u gaat rechtvaardigheid, integriteit, integriteit en goedheid. Laat uw leven vervuld zijn van de vruchten van rechtvaardigheid, geliefde. Onze thematekst zegt, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw morele uitmuntendheid en uw prijzenswaardige, nobele en goede daden kunnen zien en uw Vader die in de hemel is kunnen erkennen. Ere, prijzen en verheerlijken. Halleluja. Matthäus 5 vers 16. God wil dat de wereld de uiterlijke manifestaties van Gods rechtvaardigheid in u ervaart, geliefde. Hij wil dat zijn glorie door u heen zichtbaar wordt. Hij heeft u tot een levende getuigenis van zijn rechtvaardigheid gemaakt. Laat uw leven dus zijn goedheid, uitmuntendheid en liefde uitstralen. Laten uw woorden, redding, genezing, voorspoed, liefde, vreugde en vrede brengen aan de mensen in uw wereld, geliefde. Beïnvloed hen met de rechtvaardigheid van God in u. Halleluja. Halleluja. Dit is wat God wil van u. Halleluja. Geliefde, we gaan samen beleiden. U mag mij nazeggen met opgeheven handen, geliefde. U zegt, ik ben vervuld met de vruchten van rechtvaardigheid die door Jezus Christus tot eer van God zijn. Mijn leven straalt goedheid, uitmuntendheid en liefde uit. Ik breng vruchten voor die mijn Vader verheerlijken en zijn goddelijke natuur in mij openbaren. Halleluja. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen met vandaag Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, geliefde, mag u ons contacten. Ons nummer is 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u, geliefde. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.
1: blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

many overcomers. I overcame. I overcame.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yavarichecha Adonai Vishim Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef.

Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren.

0: formulieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kirpelani DSBPL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kirpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kirpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kirpelani DSBPL om uw dromen te realiseren. Kirpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet aan niks doe.
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Su.
4: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Halleluja. Prijs God. Goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom in het programma voor de Church of Living God International. Een programma die in de huiskamer mag zijn voor 10:30 tot 8:45. Het is Gods genade dat die man denkt. Je mag die in de huiskamer, Mina Brada Stanley. Hoe gemeente Faith and Victory de Mangriweg. District komen wij nog. Een afdeling van de Church of the Living God International. Amen. En ook toe met elkaar vrijmoedigheid. Voor nodig je uit die maanden. Jullie etan in de buurt. Voor Mangriweg. Voor meer zorg. Voor je kon en bezoek aan gemeente die maanden. Misschien heb je nog geen besluit genomen. Jullie die in de buurt. Voor meer zorg. Je hebt ook besloten. Maar mij dag je uit voor je kon. Ik kwam bezoekje daar in de gemeente en Lucas en Gado kan gebruiken van Gado op een plan naar jou. De Heer Jezus Christus heeft jou nodig in zijn koninkrijk. Amen. En ook toe van hieruit, ik neem de vrijmoedigheid ook voor Bar Odina, al de dienstknecht, de dienstmaagden, de want die doen een boer ook in het koninkrijk voor Masra. Ook toe al de leiders. Voor de Church of the Living God, in Frans-Guyana, in Marowena, alle Simon, Godrape, alle de leiders, mee bar Odie, ook in Wanika, ook toe, mee bar Odie, ook toe. Halleluja, praise God. Mee bemoedig je, die maten, je wil met besluit eten, voor dien van gemeente, of voor bezoek van gemeente, in alle de buurt, die samen karirape. Een gemeente die we afdelen voor de Church of the Living God International. Prijs God. En vandaag wil ik jou bemoedigen. Het Gods woord. Ik lees uit de basisbijbel dan. En ik lees uit Exodus 16. En ik begin gewoon bij vers 1. Exodus 16 vers 1. Ik lees uit de basisbijbel. En daar staat. Toen ze van Eden vertrokken, kwamen ze in de Sinwoestijn. Die lucht tussen Elim en de berg Sinaï. Het was de 15e dag van de tweede maand sinds ze uit Egypte waren vertrokken. Het hele volk Israël mopperde en klaagde in de woestijn tegen Mozes en Aaron. Ze zeiden, waren maar in Egypte door de Heer gedood. Toen hadden we ten minste vlees te eten en meer dan genoeg brood. Want jullie hebben ons in de woestijn gebracht om ons hier allemaal te laten sterven van de honger. Toen zei de Heer tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. Het volk mag daarvan precies zoveel verzamelen als ze voor één dag nodig hebben. Ik wil zien of ze wel of niet zullen doen wat ik beveel. En op de zesde dag moeten ze ervoor zorgen dat ze twee keer zoveel verzamelen en als op de andere dagen. Toen zei de Mozes en Aaron tegen de Israëlieten, vanavond zullen jullie zien dat de Heer jullie uit Egypte heeft gehaald. En morgenochtend zullen jullie de stralende hemelse macht en majesteit van de Heer zien. Want hij heeft jullie gemopperd en geklaagd tegen hem gehoord. Want wie zijn wij dat jullie tegen ons zouden mopperen en klagen? Halleluja, prijs getrokken de Vader.

Heren, bid in de naam van Jezus Christus, vergroen de harten en open de oren, dat het woord niet liedig mag terugkeren, maar iets zou doen aan de trouwe luisteraars. Ik bid in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En vers 1, daar staat zorg van ingetrokken, de Beguina woestijn. En op de 15e dag van de tweede maand, 6 weken zijn voorbij. 6 weken waren ze even vertrokken. En 6 weken lang voorage bij Conclari, eten bij Conclari, nja bij Conclari, voorraad bij Conclari. En de volk van Israël begint zich druk te maken. Ja toch? Want if you shitak ifura shaklari inya klari. In ons apsa imusnya kemara. Ya begin klaho. Ya begin kri. Ya begin jeme. Ya begin bruya. And so ook to websang ng afalo fu Israel. Afura shibeko klari and the begin kri, the begin jeme, the begin klaho. Fes masra. Nik fes masra for Moses. En Aaron. Klagen, mopperen, kroetu, noru. Het is heel makkelijk voor de mens te klagen en te noru. Ja, toch? Het is makkelijk als volk te klagen. Dan moniode, dan salaris klaring, dan pasica olo. Passie zo brokken, dan dit nog boem, dan dat nog boem. Heel makkelijk. Amen. En vooral, als mijn leider de, dan je begin schuld geven aan de leiders. Wat voor leiders zijn jullie? Zijn slappe leiders, zwakke leiders. Jullie weten niet wat jullie doen. En dat zou je doen. We zitten aan je klaring. Dat zou je moeten doen. Want P. Wie moet poedrappen in Egypte dan was eten in overvloed. Maar ze vergeten waren ze in verdrukking. De bedienden, ze waren in een slavenjuk. Die hebben afvrijheid. Maar Njambede, ook toe het volk, die bisma, ik denk, houden van eten. Maar goed, ze denken terug aan die tijd toen ze geen vrijheid hadden. Toen ze in de slavenjuk waren. Toen de katibu betijden. Amen, akketi, koti, maar toch debe klagen en debe angri fugona a uru libi, omdat er geen eten meer was. Je voorage no be de moro. Dat is vreemd voor mij, omdat ze hadden schapen, ze hadden runderen, ze hadden dieren, ik weet niet, ze hadden bij Abi. Misschien voor maar, misschien denken ze, dat is niet genoeg voor iedereen, maar goed, je bent klagen, het volk begint te klagen. Via Aaron, Mozes, de schuld. Dat wat voor slappe leiders zijn jullie. Amen. Niet goed gaat in jouw situatie. Niet goed gaat in de omgeving waar je bent. Begin de schuld bij jezelf te zoeken voor je wantrouwen schuld. Ja toch? Wat had je moeten doen? Zelf wat je moest doen eigenlijk. Die de shitak nood te klaren, probleem klaren, nood te edoren. Ze hadden de eerste stap moeten doen voor gofes masra, voor kreefes masra en voor biggie na masra. Maar nee, makkelijk om te klagen, te kroeten. En dat hebben ze gedaan. En die wou go baka naar Egypte. En klagen tegen Mozes en Aaron en masra jere. Dat je ook doet, want vers 4 zei, toen zei de Heer tegen Mozes, ik zal voor jullie brood in de hemel laten regenen. Het volk mag daarvan precies zoveel verzamelen als ze voor één dag nodig hebben. En Masa tegen Mozes dacht, ja, ik zal voor jullie brood in de hemel laten regenen. Agado sa met hemel en grond rapen, agado. Zijn verloos volk uit Egypte. Zijn liefhebbende en een goede God.
Amen. Terwijl af en toe je klagen, af en toe je mopper en knoro. Ik kroetu, ik klagen, maar gado, het denk dat je maak je niet druk, Mozes. Ik ben God van liefde, ik zal brood in de hemel laten regenen. Halleluja. Prijs God, goeie God, die nu wij, lieve moeder God. Het volk klaag, het volk murmer, het volk ik kroetu. Maar God is tegen de Mozes, dat je nog spang, nog stress. Ik zal het brood in de hemel laten regenen. En ze moeten precies zoveel verzamelen als ze voor één dag nodig hebben. Ja toch? Ik verzamel precies wat ze hebben nodig voor één dag. En dat heeft de Heer tegen Mozes gezegd. En toen zei de Mozes en Aaron tegen het volk van Israël. Vanavond zullen jullie zien dat de Heer Egypte heeft gehaald. Ik die net hier, die net hier was zien. Ik kracht die, ik wil voor Masra, die net hier was sabi. Ik begrijp. Dat ik gado voor hun uit Egypte. Als ze nog geen wonderen hebben meegemaakt. En morgenochtend zullen jullie de stralende hemelse macht en majesteit van de Heer zien. En dan tamara maten was je agrani. Was je aan glorie, was je aan krachtig voor Masra, was je aan heerlijkheid voor Masra, daarom maten. Want dan begin je voor je klagen en voor je gemoppen. Prijs Masra. En Masra, hou naar een woord en de volgende ochtend. En dus je. Brede mana die mopo uit hemel konderen. Amen. Prijs Masra. Gado ona een woord en gado morgenochtend voor je glorie, voor je kracht als een mana kwam, als een brede kwam die de Israëlieten een product uit de hemel Kondre, want zijn hier voor me op het hemel. Prijs God, het brood des leven. En we gaan kijken naar Johannes 6, drappen. Johannes 6, evangelie van Johannes 6. Vanaf vers 48. En daar staat. Jezus dat komt. Ik ben het brood dat leven geeft. Jullie voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten en ze zijn uit en gestorven. Maar de brood dat in de hemel is gekomen is anders. Als je daarvan eet, zul je niet meer sterven. Ik ben het levende brood dat in de hemel gekomen is. Als je van dat brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam aan alle mensen leven te geven. En daar in Johannes drappen. Jezus tegen de man dat ik ben het brood des leven. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Prijs God. En die maten je actie, de taking, heb je Jezus geaccepteerd als brood des leven. Want die ik je eeuwig leven. Halleluja. Dan heb je vraag die maten, geliefde trouwe luisteraars. Heb je Jezus geaccepteerd? Het brood des leven. Want die gaan eeuwig leven. Amen. We gaan bemoedigen jullie idee. Nou, kroeten, nou klagen. Maar, tek Masra. Neem de Heer Jezus als je Heer. En Heiland. Dat brood des leven. En daar heb je voor eeuwig leven. May God bless you. Die maanden. Amen.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebel denk David's Tabernakel. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Centrum, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus. Augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mauza op het nummer 7261624. Frans Guyana kan je bellen op het nummer 594-694-13. 6540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp RGD Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo. Live in concert.
4: The right one.
5: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
4: yeah,
5: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
6: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
5: It's my number one.

0: aqui mango um bless o litre para manter a nyan em Jesus. Decidei a programador o fogo para sair com a you a de manter uma apresentação para a minha Handling Ministries International. Minha pastor senpai tre manter me jabaka para dinho na o outro fogado. Mi bless o de manter e me bribe daqui e bisani e go bung na you. Mi tchau um beijo fosse o dor moro fara. Father in himmel grand tangi for the manting, papa grand tangi for iris and saudi manting massa. Gado puta wo to saw kong in you and papa gado big that is a guanga crack the massa. That's a meeting nga ati. Nanga wansa de nanga ping papa. Gado nanga wansa abin no to massa gado you wo to sa meeting nga ting massa. That may begin a you papa in your name for your man picking Jesus. The be one it want tomorrow and bless you all the manting and your name for Jesus. The bar odi na we apostle Johannes Pinas. Nanga in front nanga everyone for the trial leaders. Lobiwang fu kamita handling ministries international tre mante mi jabaka fo dinu nga wotu fu kado lobiwang lek fo gwen takeng ala di lobiwang te awotu fu kado e kong la yu ay kong nga krakti te awotu fu kado e kong lobiwang ay kong nga lobby te awotu fu kado e kong ay kong nga genising ma me nog te awotu fu kado e kong lobiwang amoro bigi san sa jari kong na arrest nga afride fu kado so tre mante mi begirati afride fu kado sa dinanga yu and as a child you ala ting tire manting lobi wang we ogo baka ini gado wotu and tire manting lobi wang you anlisik moto nanga you fanet abuku fu Matthäus fir lobi wang amen dape wan luku chiso fa abego nanga den disciple nanga masa amen lobi wang that one lisi fa ago nanga masa nanga ding eerste disciple lobiwang Matthäus 4 vers 18 dat we begin dat we ataki toen hij nu langs de zee van Galilea ging zag hij twee broeders Simon die Petrus genoemd wordt en Andreas diens broeder een net in zee werpen want zij waren vissers. Amen, Lobiwang. Nigati etaki. En hij zeide tot hen: komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Is dat die massa de eerste discipel, Lobiwang? Abeside, de massa de fissimang. En die akading, etaki kong mi omekiunu fissimang. Fully bisma. No yeta kima. Ade mo kala fuki bisma leki libisma leki fisi. Want fisi nanga wa akaye kiseng ye potwa wa pira geng. Tapa akafio da ye kiseng ina liba. Ma ini akafal disi lobi wangi taki masa tete wa taki taki. Uno spananga net sani moro. Mi o meku fisi mang fully bisma. Eni staki masra ka de mang disi lobi wangi. En is dat je de lobbywang, als hem opdracht die zich egodoro lobbywang. Alas ma zij ze koinia a evangelie, zij ze koinia osof gado. Na was ma e charien koinia osof gado, was ma e ginga wotof gado, da gado egodoro moro farananga in lobbywang. En, tebo kis fysik, tatawa bo pot net, trawang, bo pot aka, nanga wa pira of wa miti of sang. En is dat je de lobbywang, na a woto fo gado lobiwang na dati wi e chalibisma kong na masra etaki komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken vers 20 etaki zijn nu litten ter stond hun netten en volgden hem etaki de wanis libi de net voeding ter stond en de volg masra fo bekan yepi na a grote opdracht disi lobiwang 21 etaki en vandaar verder gaande zijnde zag hij nog twee broeders, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in een schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen. Is je? Amit nang ontwikkelen van bakal lobiwang, sabay den nga dempa, de besit, den net voor kisvisie ook toe. En hij riep hen, 22 etaki, en zij litten dan terstond het schip, en hun vader en volgden hem. Ataki de wan is libi de net voeding de bezetti en de libi de pa ook toe en de volg masra Sen mek de follow masra. Fu be kan kondo awro ko disse be kan ko kisi libisma. Be kan tayi libisma abra awoto fu gado lobby wan. Lobby wan te tede de ye chitaki a black disi a de so fers ete lobby wan. Dati visa gado e kai lobby wan. Na fu chara woto disma en na so disma disi e kon na gado lobby wan. And that make it attack man taki mi o make uno fisiman fu libisma. Fu chalibisma konami. Fu fisi den konami. So wali kan ko kisi libi lobi wang. And yishita ki, te kisi fisik moto eta liba lobi wang. Lek fa wisabi, da enke lek a fisi dat mika te yi watak na wande de fisi. Ama di a kiri yo kiren fu nyang. Amen, ala fisi e kisi eta liba. Na kiri yo kiren fu nyang. Ishi, ma te yu chaw asma kona gado lobi wang, na netso al asma dati dede o tu. Say de om dat, abe libi ini a gron tapu, abe libi wa libi, sang, nobe bahar gado on dans asma disi etaki minobe kirisma minobe fufuru minobe du alasani ma buku etaki fa wiha asondu fu adam nanga ifa dawi alama la sondu and disi na waf desani lobi wang kewe chari awotu ki libisma tamo taki minobe sondu minobe du next minobe kir miras refiris mina wan bousma nin buku etaki falaf di adam nanga ifa du asondu da ala de chinsa meki kona baka da de alama la di na sondu lobi wang. And that make it a day we party out to you. And we tell you taki, masra a obdra fu masra na taki, I make you we fu fisiman, fu libisma, fu chalibisma kona en. And tell you kona gado, da enhelek, you be dede, want in a gron tapusa ibe libina wang, ibe ogolasi fu tego, and that make you be dede. But tell you kona gado kba lobi wang, da na a wotu fu gado, na en ogi yo libi baka. A wotu fu gado, na en, jo prani go in you, and Doro is Santa yeye da yo kisi libi baka yo kisi wang nyung libi yo kisi wang tra libi. And this na one of the ingredients of to lobi wang. Said me kisi taki ala so di mamanteng we konga yuna radio lobi wang. And we prati a wotu fugado giyo. Yu santik gado ba inyo libi da a wotu fugado na ina yu fudeng na inge giyo libi na inge chayu go doro moro fara. Amen. Na ing esol yu apasi a wotu fugado. And that make a de hil balangrek lobi wang. Fukang lisi gado wotu, fukang arki gado wotu, omak seide gado wotu na libi. And demandi si di a midja, and akari teka tenta kumo mekuhu leki, kumo mekuhu fisima fu libisma. Isaki demandi si, da de chafuru libisma kong na gado, and a sem obdrak disi a libi godoro giwina bakaja. So that meki anowang hyunst with du gado. Ki ala sonde umprata wotu, takwe tei trasma abra wotu fu gado. Na dati na wi libi a make you fisi man fu libisma fukan chasma kona in fuko feni alibi fuko smasabe god lasi fu chaden kona in baka lobi wang tiri mamanting lobi wang you yere abra a obdrak disi a is the kari fu den disciple lobi wang and tiri de luko ome million disciple de sa e folok gado lobi wang don't take all this ma disi na fu de fisi man fu libisma fu chasma kona gado fuko feni alibi fu de nogo lasi lobi wang te yuluko agron tapu de yeshi saipsa yeshi de sani saipsa lobi wang yeshi de tiken fu alasta de lobi wang en na ten fu uroko moro tranga na ten fu taki moro tranga abra I fangi na ten fu soris pa taki taki alibi disi a igona wa enda ba pala sani opsa lobi wang yeshi de ten a ten sawe libi lobi wang alas ma denanga a yeshi a ten sawe libi lobi wang tiri memanteng mecha de wotu disi kunda yu. En metet aki de este fisimang, de este disciple sa masrakari, akade le ki fisimang fu libisma. En a oblak dati noit no stop tenanga tire lobi wang, a igo doro. So tire mamanteng, mi wante yu taki if you nobe sabi gado, mi wante yu taki disna a fasifa we charisma kona gado. Amen lobi wang, we gideng a wortu, en de kong na gado. So tire mamanteng, if you yere a wortu fu gado, yu taki sang, mi wani koi niya oso disi. Pe mi be go lasi. E ala sambe kap sanangami dati de mante me wante itaki yuna wan blessis ma amat yu arki awotu fu gado nedlek fa gado be mek te disciple fisima fu libisma so te dedei te dedei yo chasma kona gado ete doro en wotu lobi wang so te de mante if yu yere awotu fu gado lobi wang wante itaki yuna wan blessis ma amen atras tabdi de fudu ete na fu begi asondar kebet amen lobi wang sa alasma san kona gado begi lobi wang te de mi wang bigye nanga yu sa no bigye a bigye disi ete fi fo yu anu nanga mi tap yu ay tak nanga mi gado mi e kong na yu fesi ni akse yu masra. forgive me pardon. Voilà mi sondo. Quando dimmi sabi. Quando dimmi non sabi. Gado. Ne bo love you. Ne bo waka baka you. Fu te mi no de yamoro. In Jesus name. Amen. Love you all. Baka di you bigga bigga di si. Mi wan feliciter you. Mi wan teita ki you de outu in a big group. You make a extra stop. Amen. Na tweede stop love you all. Na fu suku wan presi fu go na koma kandra. De na gemeente handelingen bij Taliweg. Nummer 2, 3, 4. Ik heb 10 uur maand in de koma kandra. En 6 uur bak aan we beginnen aan 2 uur koma kandra. Ten aan 8 uur naar Nitti. Lobbywang. Je van harte welkom ja. Na 20 uur we de per 20 uur maand in Lobbywang. We de na Sunny Point. Dat we ook 2 uur 10 uur. Na Bronsweg we de Lobbywang. 10 uur maand we start dat we. Afo bak aan Lobbywang. We beginnen dat we 6 uur bak aan dina. Lobbywang na Tamasari. We beginnen 10 uur maand in. Na Mungo 10 uur maand in Lobbywang. En na België ook dat we begin 10 uur maand in. U de van harte welkom naar in iedereen van de koma kanaal is lobby van. Te wat taki moro fara na u abragado wotu. Te wo sorry fa you must under hold. U say if you go moro fara in adini na gado. Lobby van u de van harte welkom na iedereen van de koma kanaal dis en meki gado. Bless you te maten baka lobby van. Dis BDA programa doro fu hopu meki gado. Bless you.
1: Arkimang disbende a programa Doro Fu Hopu wan presenti fu gemeente handelinga. So masrawani u de baka na yu, tra wiki sonde, sem yuru, sem presi, 94.5 FM.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefde broeders en zusters, ik groet u op deze mooie ochtend in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik ben weer in uw huiskamer met het programma Een Goed Begin. Ik heb de genade gehad om de afgelopen weken dit programma te kunnen verzorgen. En ik heb gesproken over het gezin. En gisteren hebben we gesproken over waarom gebed belangrijk is binnen het gezin. Weet u, vanmorgen wil ik niet praten over het gezin, maar ik wil wel nog eens met u praten over gebed. En ik wil met u lezen uit 1 Timotheus hoofdstuk 2 en de versen 1 tot en met 4. En de Bijbel zegt daar: ik vermaan u dan allereerst smeking, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Ik vind dit een heel mooi en heel belangrijk stuk in de Bijbel. Weet u, we leven in dit land in een politiek gevoelige tijd, waarbij mensen, in het bijzonder als je op social media kijkt, dan zie je dat het gewoonte is geworden dat mensen hun meningen over de overheid, over regeringen uiten, soms positief, soms negatief, soms heel erg negatief. Weet u, soms onbehoorlijk, als ik dat zo mag zeggen, met alle termen van dien. Weet u, als we de Bijbel hier lezen, dit schriftgedeelte, dan zien wij dat de Bijbel de loop van zaken, of God de loop van zaken in het land, grotendeels legt in de hand van ons als gelovigen. De Bijbel zegt namelijk dat wij moeten bidden voor alle mensen en voor koningen en alle hooggeplaatsten. En de reden dat God daar geeft is opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Met andere woorden, wat wij hier lezen is dat hoe het leven ons als gelovigen gaat vergaan in het land niet afhangt van een toevallige regering, niet afhangt van onze medeburgers, maar afhangt van onze wil en vermogen om tot God te kunnen roepen, tot God te willen roepen voor de regering, voor hooggeplaatste en voor alle mensen. De Bijbel zegt hier dat in principe dat wanneer wij bidden voor alle mensen, voor hooggeplaatste, voor koning, in Suriname hebben we geen koning, absoluut niet, maar we hebben wel een president, we hebben vicepresident, we hebben ministers, toch? En zij zijn vergelijkbaar met wat de Bijbel hier zegt voor koningen, voor hooggeplaatsten. En de Bijbel zegt dat we voor ze moeten bidden. En weet u, ik heb soms geluisterd naar mijn medebroeders, mijn medezusters en medegelovigen. En die zeggen, ik kan niet bidden voor de regering. Ik kan niet bidden voor deze persoon. Nou, wanneer we dat zeggen, dan zeggen we eigenlijk: Heere, ik wil niet doen wat u me zegt om te doen. Toch? Weet u, we zijn vaak genoeg, hebben we allerlei meningen over andere mensen. We hebben allerlei meningen over regeringen, over hooggeplaatsten. Laat me dit ten eerste zeggen. Weet u, men zegt de beste stuurlui staan aan wal. Hebt u zich ooit afgevraagd, als u op die stoel was, hoe u het zou doen? Hebt u dat ooit afgevraagd? Weet u, het is geen gemakkelijke taak voor een persoon om leiding te geven aan een heel land, aan een heel volk. Het is een heel zware taak, een heel zware verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die je niet kan dragen als je niet de genade van God hebt. En de Bijbel zegt dat God het is die overheden aanstelt, maar soms de overheden die God aanstelt. Wanneer we lezen dat God het is die overheden aanstelt, dan zijn we geneigd te denken dat wanneer God iemand daar plaatst, dat de persoon een christen moet zijn. Dat zegt de Bijbel nergens. Toch? Wanneer Paulus ons hier aanspoort om te bidden voor de overheid, dan heb je in die tijd, in het Romeinse Rijk waar Paulus dus onder leefde, had je dus keizer Nero, die een van de ergste leiders is geweest, de wreedste leiders die deze aarde ooit heeft gekend. En onder zo'n regime, zegt Paulus, bid voor de overheid. Bid voor de overheid. Paulus is zich ervan bewust dat de keizer een zondaar is, een goddeloos mens, en dat hij bestuurd wordt door machten der duisternis. Paulus is zich daarvan bewust. En hij verwacht geen heilige dingen van zo'n onheilig mens. Maar wat hij wel zegt, is dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die wij dienen, Jezus Christus, machtiger is dan al die machten der duisternis. Dus wanneer wij tot onze God roepen, is God bij machte om welke koning, welke keizer, welke president dan ook zijn wil te laten doen. Weet u, de Bijbel zegt in Spreuken 21 vers 1, dat het hart van de koning is als waterbeker in de hand van God. En hij leidt het waarheen hij wil. Dus God is bij machte welke leider dan ook zijn hart te bewegen om te doen zijn wil. Als we kijken naar de farao, dan zegt de Bijbel ons dat God het was die het hart van de farao had verhard. Toch? We zien dat God Nebukadnezar, ook een van de wrede heersers uit het verleden, dat God deze man had gebruikt en God noemde hem zelf mijn dienstknecht. Hij had hem gebruikt om zijn volk Israël te tuchtigen. Weet u, dus God is bij machte een ieder te gebruiken. Wie de persoon dan ook is, wat het hart van de persoon dan ook is, God is bij machte een ieder te gebruiken. Maar wanneer God werkt op deze aarde in deze tijd, dan werkt hij altijd via zijn gemeente. En vandaar dat hij ons gebiedt, bid voor die overheid. Want ik wil die overheid leiden in een weg van gerechtigheid. Maar daarvoor heb ik jullie nodig als mijn kinderen, zegt de Heer. Jullie als gemeente heb ik nodig om dat te kunnen doen. Wanneer jullie bidden, dan neem ik het hart van de leiders en dan leid ik het waarheen ik wil. Maar wanneer wij dan als gelovigen zeggen, ik kan niet bidden voor deze persoon, ik kan niet bidden voor die persoon, dan geven we ze over aan de machten der duisternis. En weet u, en dan gaan we zitten wachten op de volgende verkiezing in de hoop dat een nieuwe regering verandering gaat brengen. Wel, ik mag u zeggen, als wij niet bidden, als wij niet leren om te bidden voor overheden overeenkomstig wat er hier staat, gaan we steeds weer uitkijken naar nieuwe regeringen. Maar de verandering die we hopen te zien, die zullen we niet zien. Omdat hun gedrag, hun dienen, afhankelijk is van onze gebeden. Wanneer we dat stil en rustig leven willen hebben in alle godsvrucht. Ja, wat betekent dat? Wanneer we die stabiele koers willen hebben. Wanneer we die stabiele prijzen willen hebben. Wanneer we willen dat criminaliteit terug wordt gedrongen. En noem maar op. Al die dingen die bijdragen, die bij kunnen dragen. Dat wij een stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht. Wanneer wij willen dat er geen wetten worden gemaakt die strijdig zijn met het woord van God. En geen wetten worden gemaakt die ons als gelovigen het leven moeilijk zullen maken. Dan moeten we bidden voor hooggeplaatsten, voor koningen en voor alle mensen. Zodat wij dat stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Wanneer we dat nalaten, dan is alles wat misgaat in het land niet de schuld van de regering. Maar is het onze schuld als gelovigen, als kinderen Gods. Want weet u, er is een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld. En de natuurlijke wereld wordt bestuurd door de geestelijke wereld. We hebben een overheid. En die overheid zal altijd bestuurd worden door een geestelijke wereld. Maar in de geestelijke wereld zijn er twee koninkrijken. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van de Satan. En wij als kinderen van God, die de vertegenwoordigers zijn van het koninkrijk van God op aarde. Het is in onze hand gegeven om te bepalen welke van die twee koninkrijken zal heersen over onze overheid. Welke van die twee koninkrijken onze overheid zal beheersen. Wanneer wij nalaten te bidden. Wanneer wij zeggen, ik kan niet bidden voor deze regering. Omdat ze niet van die partij zijn die ik aanhang. Omdat ze niet lijken op mij. Of om welke reden dan ook. We zeggen, ik kan niet bidden voor deze regering. Dan hebben we daarmee die regering overgeleverd aan het koninkrijk der duisternis. En dan zullen we de gevolgen daarvan zien in onze samenleving. Dan zullen wij geen stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dus ik roep u deze morgen op, als kinderen Gods, om niet te kijken naar de politieke kleur van de regering die aanzit. Maar laat u uw verantwoordelijkheid die de Bijbel hier geeft op u neemt om dagelijks te bidden voor de regering. Ongeacht van welke politieke partij ze afstammen. Maar laat u dagelijks op de bres voor hen gaan staan. Want ze hebben uw gebeden nodig om rechtvaardig te kunnen regeren. Als ze uw gebeden niet hebben, zal het enige wat uit ze voortkomt ongerechtigheid zijn. En God roept ons op. God wil dit land besturen, beheersen en hij wil het leefbaar maken voor u en mij. Weet u, de Bijbel zegt verder in dit gedeelte dat God niet wil dat één persoon verloren gaat. Hij wil dat alle mensen behouden worden. En zo ook de mensen binnen onze overheid. Weet u, waar blijft soms onze menslievendheid? Waar blijft soms om onze bewogenheid voor de ziel van onze leiders? Dat we zeggen, ik kan niet bidden voor deze persoon. En we dus zo de persoon overleveren aan de machten der duisternis om ze naar de hel te trekken. Zijn we niet dankbaar dat God ons heeft gered? Willen we niet graag dat God ook onze leiders redt? Als dat het geval is, laten we vanaf deze dag ons denken veranderen. Toch? En ingaan op de opdracht die God ons hier geeft. Om te bidden voor alle mensen, voor koningen en voor hooggeplaatsten. Opdat wij een stil en rustig leven kunnen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Set you

0: districtscommissarissen, de bestuursopzichters, Heere mijn God. Heere allen, Heere mijn God, die op welk niveau ook helpen om leiding te geven aan dit land. Heere, vergeef hen hun ongerechtigheden. En Vader, zoals uw woord zegt, Heere, dat het hart van de koning is als waterbeker in uw hand. U leidt het waarheen u wil. Heere, zo vragen wij u dat u, Heere, hun harten leidt richting gerechtigheid en recht, om recht en gerechtigheid te volbrengen in dit land, zodat uw volk een stil en rustig leven kan leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Vader, Heere, mijn God, ik dank u dat u dit gebed verhoort. En ik bid, Vader, Heere, dat u de discipline wekt in uw volk om onafgebroken te blijven bidden, Heere, mijn God. Heere, voor de overheid en voor alle mensen. Vader, wij danken u hiervoor in de naam van Jezus. Amen. Ik dank u, luisteraars, dat u naar me hebt willen luisteren. En ik hoop dat u dit echt wel meeneemt. Ik dank u dat ik deze week uw host heb mogen zijn, als ik het zo mag noemen. En ik wens u God zegen verder. In Jezus' naam. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
5: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
6: Hey, Ruby! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je credit kan betalen, maar ook mijn iDeal. Dus bestel ik een sneller.

0: liefste tante als Griffie. Als wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je nou niks te doen.
1: En dan,
0: Jij hebt niet dingen aangesteld, Robijn. Nou, Sam, tante, die zal ik even om mijn phone ding. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: We are you, we are Su.
3: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
4: Wat me radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde kijkers. Welkom in het programma De Hernutte. Ik ben zuster Sri Rezo Mardono Atna, voorganger van gemeente Griosuchi. En door Gods genade mag ik vandaag deze dienst leiden. Laat ons dit samen zijn opdragen aan de Heer. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. Vandaag is zondag 5 juli 2026, de vijfde zondag na Trinitatis. Broeders en zusters, vandaag gedenken wij een heugelijk feit. Door en met Gods genade vond op 5 juli 2024 de overdracht plaats van de 24% aandelen aan de EBGS door Kersten. Ik lees u voor de dagteksten van vandaag. De weektekst is gehaald uit Efeziërs 2 vers 8. Door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. De dagtekst is gehaald uit Psalm 22, vers 11. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. De leertekst. Paulus schrijft aan Timotheus. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Louise en je moeder Eunike hadden. En dat jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook hebt. Paulus schrijft aan Timotheus. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Louise en je moeder Eunike hadden. En dat jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook hebt. Uit 2 Timotheus 1 vers 5. Het bijbehorend liedvers. Het geloof in Jezus vindt gewis al wat tot heil van nodig is. Hij schenkt ons zijn verdienst geheel en het eeuwig leven tot ons deel. Tot zover de dagteksten van vandaag, zondag 5 juli.

Laat ons bidden. Trouwe en liefdevolle Vader in de hemel, dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat wij mogen samenkomen rondom uw woord. Dank u, Heere God, voor uw trouw en goedheid die elke dag nieuw zijn. Heere God, wij bidden u dat u door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Open onze oren en onze harten voor uw woord. Neem weg wat ons afleidt en geef dat wij onze gedachten op u richten. Heere God, zegen de verkondiging van uw woord. Dit bidden wij uit genade in de naam van Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, de schriftlezing voor vanmorgen is genomen uit Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. En de titel van de lezing is De Wonderbare Visvangst. Ik lees u de lezing voor. En het geschiedde, toen de schare op hem aandrong en naar het woord Gods hoorde, dat hij zelf aan de oever van het meer Genezaret stond en hij zag twee schepen aan de oever liggen. De vissers waren uitgegaan en spoelden de netten. Hij ging in een van de schepen, dat van Simon, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neder en leerde de scharen van het schip uit. Toen hij opgehouden had met spreken, zeide hij tot Simon, ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zeide, meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vis binnen en hun netten dreigden te scheuren. En zij wenkten hun makkers in het andere schip dat zij hen zouden komen helpen. En deze kwamen en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heere. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden. Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, de wonderbare visvangst is meer dan een verhaal over veel vissen vangen. Het verhaal laat zien wie Jezus is en wat er gebeurt wanneer mensen hem vertrouwen. Dat is het thema van vandaag, vertrouwen op Jezus en hem volgen. Simon Petrus en zijn vrienden hebben een hele nacht hard gewerkt, maar niets gevangen. Ze zijn moe en teleurgesteld en waarschijnlijk ontmoedigd. En juist in die situatie gaat Jezus naar hen toe. In deze tijd, geliefden, kennen wij ook zulke momenten waarop onze inspanningen weinig lijken te leveren. We werken hard, we doen ons uiterste best, we bidden veel en we proberen het goede te doen. Maar soms zien we geen resultaat. In dit Bijbelgedeelte laat Jezus zien dat hij juist daar is, dat hij aanwezig is in zulke situaties.
Jezus ontmoet Simon Petrus aan het meer. Hij stapt in de vissersboot van Simon en spreekt van daaruit tot de mensen. Weet u, broers en zusters, God werkt niet alleen in bijzondere momenten, maar ook midden in ons gewone leven van elke dag. Wij ervaren Hem niet alleen op de zondag in de kerk, maar ook thuis, op het werk, op school, in onze zorg voor anderen en ook in onze dagelijkse taken. De Heer Jezus kent uw situaties. Hij ziet wat met u aan de hand is, wat u bezighoudt, en Hij wil dicht bij u zijn. Jezus zegt tegen Simon: ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. Simon kijkt vreemd en hij zegt: meester, de gehele nacht door hebben wij gevist. We hebben hard gewerkt om vis te vangen, maar we hebben niets gevangen. Maar, zegt hij verder, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Broers en zusters, dat is geloof. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer omstandigheden iets anders lijken te zeggen. Jezus roept vandaag nog steeds mensen om Hem te vertrouwen. Wanneer u denkt dat uw gebeden niet zijn verhoord, vertel het aan Jezus. Bent u ziek of verdrietig of ongelukkig, wanhopig of in welke situatie u ook mag bevinden, vertrouw alles toe aan Jezus. Immers, Jezus zegt in zijn woord: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kunnen wij lezen in Matteüs 11, vers 28. We kijken verder in de tekst. Jezus zegt aan Simon Petrus om naar diep water te gaan en de netten uit te zetten. En toen de vissers dat hebben gedaan, worden de netten zo vol dat ze bijna scheuren. Hier laat Jezus zijn almacht zien. Wat voor de mens onmogelijk is, is voor Jezus mogelijk. De netten zijn zo vol met vissen dat ze bijna scheuren. En de vissers hebben de hele nacht gevist, maar ze hebben niet eens één visje gevangen. Broeders en zusters, dit is één van de wonderen van Jezus. Waarom deed Jezus wonderen? Jezus deed wonderen om te bewijzen dat Hij de Zoon van God is, de lang beloofde Messias. Jezus deed wonderen om zijn liefde en medeleven aan de mensen te tonen, door zieken te genezen, door mensen te bevrijden. Ook deed Jezus wonderen om te laten zien dat in het koninkrijk van God zonde, ziekte en dood geen macht meer hebben. Andere wonderen die Jezus heeft gedaan, ik noem er enkele op. Op een bruiloft in Cana veranderde Jezus water in wijn. Jezus liep over de zee naar zijn discipelen toe. En met 2 vissen en 5 broden gaf Jezus meer dan 5000 mensen te eten. Broers en zusters, door de wonderen die Jezus deed, konden mensen zien wie Jezus werkelijk is, de Zoon van God, de lang verwachte Messias. En door de wonderen van Jezus te zien, zouden zij in Jezus kunnen geloven.
broeders en zusters. Deze lezing herinnert ons eraan dat wij afhankelijk zijn van God. Het is goed dat we kracht en verstand hebben. Ons werk, onze kennis, onze ervaring zijn waardevol. Maar uiteindelijk komt alles uit Gods hand. Kijk naar Petrus. Wanneer Petrus ziet wat er gebeurt, wat gebeurt er? Wanneer Petrus ziet dat de vissers de netten uit het water halen, zo vol met vis, dat de netten dreigen, dat de schepen dreigen te zinken. Toen Petrus dit zag, werd hij bang. Hij werd bang en hij valt neder voor Jezus. En hij zegt, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Petrus is bang, betekent hier dat hij ontzacht heeft voor Jezus. Het wonder van de visvangst doet Petrus beseffen dat hij voor de heilige God staat. Broers en zusters, het grootste wonder is niet de visvangst, maar de ontmoeting met Jezus. Petrus beseft dat hij het niet waard is om voor Jezus te staan, omdat hij een zondig mens is. Maar Jezus, onze liefdevolle Heer Jezus, die wijst Petrus niet af. Hij zegt aan Petrus, wees niet bevreesd. Geliefde kijkers, broers en zusters, dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap van Jezus. Wie zijn zonde erkent en tot Christus komt, wordt niet afgewezen, wordt niet weggestuurd. Want Jezus kwam juist naar de aarde om zondaren te zoeken en te redden. Jezus zegt ook aan Petrus, van nu aan zult u mensen vangen. Petrus wordt geroepen om anderen bij Christus te brengen. Broers en zusters, wij als gelovigen, die opdracht geldt ook voor ons. Wij moeten de liefde van Jezus en zijn evangelie bekendmaken. Wij kunnen mensen niet bekeren. Mensen bekeren doet God zelf. Maar wij mogen getuigen zijn van Jezus. Tot slot, geliefden. De discipelen hebben ontdekt dat Jezus meer dan alles waard is en volgen hem. Dat staat in vers 11. En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgen hem. Ik wil u bemoedigen, geliefden. Vertrouw op Jezus. Volg hem en ontdek dat hij ook vandaag harten aanraakt, dat Jezus levens verandert, dat Jezus ook uw leven kan veranderen. Jezus geeft nieuwe hoop. Amen.

0: Laat ons bidden. Trouwe God en Vader, wij danken u voor uw woord en voor de bemoediging die wij mochten ontvangen uit de wonderbare visvangst. Dank u dat u nog steeds mensen zoekt, dat u mensen hun leven aanraakt en nieuwe hoop geeft. Heren, wij bidden voor de mensen die moe zijn geworden door zorgen, door ziekte of verdriet of teleurstelling. Wilt u hen nabij zijn en hen laten ervaren dat u van hen houdt? Geef ons wijsheid als wij voor belangrijke keuzes staan. Leer ons vertrouwen op uw woord, ook wanneer wij u niet begrijpen. Wij bidden voor mensen die u nog niet kennen of van u zijn afgedwaald. Heere, trek hen met uw liefde naar u toe. Open harten voor uw blijde boodschap, opdat velen mogen weten dat er bij u vergeving is, dat er bij u genade te vinden is en een nieuw begin. Maak ons tot vissers van mensen en geef ons kracht en wijsheid om van Jezus te getuigen in ons woorden en daden. Vader God, zegen ook onze gezinnen, onze ouderen, onze kinderen. Wil ons allen beschermen en leiden. Heere God, wij bidden voor onze overheid en allen die verantwoordelijkheid dragen. Schenk hun wijsheid en een hart dat zoekt naar eerlijkheid, naar gerechtigheid en om goede dingen te doen voor anderen. Heer Jezus, dank u dat u nog steeds in de boot van mensen stapt en hen helpt in hun nood. Help ons om u te vertrouwen en u te volgen. Vader God, wij loven u, wij prijzen u, wij danken u dit alles te mogen bidden. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Geliefde broers en zusters, het was fijn om het woord van de Heer met u te delen. Ik groet u en wens u een fijne zondag en een gezegende nieuwe week. Ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedendag.
1: Het is 9:00.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Save and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Love you.
7: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Maranatha, Maranatha is een grote groet vol verwachting waarmee de eerste gemeente elkaar groette. En ik groet u ook daarmee vandaag, lieve luisteraars. En die groet is bedoeld om elkaar wakker te houden, elkaar te bemoedigen, om vurig van hart te blijven en om zich klaar te maken omdat de Heer Jezus Christus spoedig komt. We zijn nu 2000 jaar verder en de Heer Jezus is nog niet gekomen. En de vraag is, komt Hij nog? En hoe lang gaat dat nog duren? En deze vraag is ook in de tijd van Paulus gesteld en bracht ontzettend veel verwarring. Anderen zeiden dat hij al was gekomen. En dat is allemaal 70 jaar nadat Christus ter hemel was opgevaren, werd deze vraag continu gesteld of de belofte dat hij op de wolken terug zou komen om zijn gemeente op te nemen, hem tegemoet, nog vervuld zou worden. Dus deze vraag is van menig tijdperken, mensen. In mijn geval was ik 15 jaar toen ik het voor het eerst hoorde. Ik was vurig en verwachtende. En ik was ontzettend onder de indruk toen ik hoorde dat Jezus Christus terug zou komen. En dat we opgenomen zouden worden de lucht in, de Heer Jezus tegemoet. En het maakte ons zo vurig. En voor ons was het alsof Hij morgen zou komen. Dat maakte dat we ons constant klaar gingen maken. Op onze houdingen gingen letten. En kijken van hoe ons leven zodanig ingesteld zou worden. Zodat we niet achter zouden blijven. Want dat was onze grootste angst. Het is nu 45 jaar geleden. Ik ben nu 60 jaar geworden. En ik moet zeggen dat alle vragen die ik toen had als 15-jarige... in die 45 jaar opgelost zijn. En overduidelijk dat elk woord in de profetieën waarheid zijn. Een voorbeeld is dat toen ik hoorde over... dat de hele wereld de twee getuigen in Openbaringen, hoofdstuk 11, zouden zien. Het waren twee mannen die dus eigenlijk moesten getuigen in Israël. En vuur kwam uit hun mond. Wanneer iemand ze wilde aanvallen, werden ze gedood. En uiteindelijk werden die twee getuigen zelf doodgemaakt. En de Bijbel zegt in hoofdstuk 11 van Openbaringen dat die lijken 3 dagen op straat hebben gelegen. En de hele wereld was blij dat deze twee kwelgeesten eindelijk dood waren. En ze stuurden elkaar cadeautjes. Maar mijn vraag was, hoe is het mogelijk dat de hele wereld deze mannen kon zien? Want in onze tijd, toen ik 15 jaar was, je kon er geen ene voorstelling van maken. Hoe kan dat? We hadden geen internet. We hadden geen social media. We hadden helemaal niets. Maar je moest het gewoon geloven. Weet je, dat het echt waar zou zijn dat de hele wereld tegelijkertijd deze mannen kon zien. En uiteindelijk stonden deze mannen na 3 dagen op hun benen. En ze gingen ook de lucht in, opgenomen. En de hele wereld zag het. De Bijbel zegt, elke taal, elke natie, elk volk, zij die op de aarde wonen, konden deze opstanding van deze mannen aanschouwen. En zoals ik zei, ik had er geen beeld over. Maar nu weet ik zeker dat dit letterlijk zo gaat gebeuren. Vanwege het satellietenschild dat het bedrijf DARPA via NASA over de hele aardbol heeft geplaatst. Nu kan iedereen, waar dan ook ter wereld, hetzelfde zien. We zitten nu in een soort WK. En iedereen kan WK zien, anderen kunnen wel via een verschil van tijd. Je kan opstaan, maar je ziet wel die WK allemaal. Weet u, en dat komt allemaal door een satellietenschild die men geplaatst heeft over de aardbol. En dit is eigenlijk een voorbereiding. Wij denken heerlijk, social media, internet. Weet je, we kunnen iedereen zien. Als ik iets post, kan iedereen het tegelijkertijd zien. Maar het is allemaal een voorbereiding voor een complete controle. En ook de Heer Jezus, als Hij voor de tweede keer openlijk komt voor Israël, zegt de Bijbel, elk oog zal hem zien als Hij komt op de wolken. En ik zal in het programma allemaal bewijzen aanhalen die ons hopelijk zullen overtuigen dat de komst van de Heer Jezus om de hoek is.
Lieve, lieve luisteraars, het is niet meer 10 voor 12. Maar een paar secondes voordat hij komt. We moeten ons levens in orde gaan zetten. Onze harten gaan onderzoeken waar er een vlek of een kreuk in mijn bruiloftsgewaad is. Mijn visie als apostel is het lichaam te attenderen wat het eerste en grootste gebod is. En alleen de bruid zal dit gebod nastreven. En dat door de Heilige Geest die haar zal helpen om dit doel te vervullen. Want hij zal de weg wijzen tot de volle waarheid. Omdat hij de vriend van de bruidegom is. Na 45 jaar vele veranderingen in de wereld te hebben meegemaakt. Die mij alleen maar meer en meer overtuigden. Over het boek Daniel, Ezekiel, de gelijkenis van de Heer Jezus over zijn komst. De apostelen die erover schreven. Het boek Openbaringen, die ik begon te bestuderen. En ook te kijken naar de wereld, die alles wat er in de Bijbel stond, netjes begon te vertalen in de vorm van artificial intelligence. Social media, Neuralink, die is ontworpen om een soort chip in onze brein te zetten door Elon Musk. ChatGPT, de grote datacenters, waarvan weinig mensen weten die in verschillende landen en woestijnen zijn opgebouwd, waar al onze data wordt opgeslagen. Die Internet of Things, zoals een Alexa, die zonder menselijke interventie jouw persoonlijke robot thuis is en al je vragen kan beantwoorden. Alexa kan het licht uitdoen als je wil. Alexa kan dit voor je doen. De killer robots, die ook nu in de oorlogen worden gebruikt om hun targets direct aan te vallen. Agenda 2030 van het World Economic Forum. Eerst was Klaus Schwab de leider, nu is het Harari. De Temple Instituut. Allemaal bewijzen dat Jezus Christus werkelijk niet zo ver meer is. De Temple Instituut in Israël, die zich al compleet heeft voorbereid om de derde tempel te bouwen. De rode vaars, dat is de rode koe volgens Leviticus, die zuiver en zonder enig ander haar ertussen. Hij moet zuiver zijn. Dat konden ze in 2000 jaar niet fokken. Ze konden het niet kweken. Eindelijk is de rode vaars gekweekt. En ze zijn zuiver bevonden. Ze zijn zelf, er is een al zelf geofferd. Want het as daarvan is nodig om die tempeldienst te beginnen en al de tempelattributen te reinigen. Maar conform de Bijbel wordt deze derde tempel niet voor de Heer Jezus gebouwd. Het wordt gebouwd als troon van het beest. De antichrist zal zich daarin plaatsen en zich als God verklaren. De tempelberg is ook zoiets waarop de Al-Aqsa moskee staat, waar elke Jood jaren geleden verboden was om daar te komen. Ze hebben nu toegang gekregen om daar te mogen bidden. Dat zijn allemaal fenomenen die onmogelijk waren. Waarvan we kunnen zeggen, ja, bepaalde dingen zijn al gebeurd daarvoor. Rampen en dit soort dingen, die hebben we altijd gehad. Maar dit zijn duidelijke fenomenen die we voor het eerst hebben meegemaakt in duizenden jaren. En daarnaast is het ook de digital ID die aankomt. Waar ze al je gegevens op één kaart zullen plaatsen. Je bankgegevens, je medische gegevens, je reisgegevens. Alles wat je te maken heeft met, hoe noem je dat, om verzekerd te zijn. De aankomende geldloze samenleving die aanstaande is. Waar we geen cash meer in handen zullen hebben. Ik woon in Nederland en in Suriname en daar zie je gewoon dat alles heel rap gaat. De ATM's worden langzaam maar zeker weggehaald. Er zijn sommige winkels die absoluut nu geen cash meer nemen. Je kunt niet meer met cash betalen. Ze eisen dat je moet pinnen. En we zien heel duidelijk dat in Europa, waar in Zwitserland, in Davos, alle wereldleiders elk jaar bij elkaar komen om samen te bekokstoven hoe ze ons gaan leiden en hoe ze gaan overnemen en hoe ze eigenlijk het tijdperk van het beest aan het voorbereiden zijn. En dit doen ze
ik moet zeggen, dag en nacht, terwijl wij slapen, maken ze overuren. En elke keer als ik naar Nederland ga, ik ben net terug, schrik ik wat er daar al veranderd is in die korte tijd dat ik hier in Suriname ben geweest. En je ziet het van dat ze steeds meer die cashless society doordrukken. Waar alles virtueel zal zijn. En dat wil zeggen, als je geld virtueel is en je hebt het niet in handen, dan heeft men controle over je. En dat is in China al zo. Het boek Openbaringen zegt dat er een tijd komt dat niemand gaat kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand. En lieve luisteraar, dit alles is al rond of staat al op de wereldorde hun agenda en moet volgens Klaus Schwab of het World Economic Forum in 2030 al voltooid zijn. Agenda 2030. We zitten 26. Ik zeg hoe de tijd zo snel gaat. 2030 is morgen al. Ook zal ik spreken over afwijzing en verwerping. Die maakt dat velen van ons zich niet kunnen geven als bruid door de wonden die in ons hart zijn geslagen. En waardoor we wantrouwen naar de Heere toe hebben. We gaan nu even naar een muziekbreak en komen dan terug.

0: Ja, lieve luisteraars. We gaan verder met wat ik daarvoor heb gezegd. En dit alles zal ik in verschillende edities apart aanhalen. Om de gemeente te laten zien dat we verder zijn dan we willen toegeven. Er wordt te weinig over dit onderwerp gepraat door vele voorgangers. Ik weet niet waardoor het komt. Is het gebrek aan inzicht over het onderwerp? Ik weet het niet. Maar als het lichaam zijn we verscheiden in gaves. En als ik niet sterk ben in een onderwerp, dan laat ik een ander komen uit het lichaam om de gemeente die de Heer mij heeft toevertrouwd daarin te onderwijzen. En daarom spreekt Efeze 4 over eenheid en verscheidenheid in de gemeente. Niemand in het lichaam is voor mij een bedreiging, maar juist een verrijking. Ik heb niet alle gaves. Dus moeten we samenwerken om het lichaam volledig toe te rusten tot dienstbetoon. Mijn geliefde apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars en oudsten. De Heilige Geest heeft aan een ieder gaven gegeven zoals hij dat wilde. Dus laten we van elkanders gaven gebruik maken. Maar één ding staat als een huis. En ieder van ons heeft die opdracht om de gemeente op te roepen om weer vurig te zijn en de Heer Jezus te verwachten. Het is een opdracht van de Heer Jezus, ongeacht wat je visie is, dat hij duidelijk geeft in Openbaringen 3 vers 10 tot 11. En hij zegt daarin, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt en laat niemand uw kroon roven. U ziet wat hij zegt, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Het is een bevel, het is geen optie. We kunnen het niet brengen of niet. Het is een bevel. En het bevel is om hem te blijven verwachten. Dan zal hij ons ook bewaren, als we het bevel honoreren. Gaat hij ons bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. En die uren der verzoeking is niets anders dan het tijdperk van het beest, de antichrist, die gaat regeren hier op aarde. Mensen, u wil daar niet bij zijn. Want het is niet alleen maar de regering van die antichrist, van het beest. Maar dan zijn er de zeven schalen, de zeven trompetten. De zeven zegels. Dat wil zeggen, de toren van God wordt uitgestort. Dus die hele antichrist. Ik denk niet dat hij geweldig gaat kunnen regeren. Want wat God op aarde op hem gaat uitstorten, maar ook op allen die op aarde zijn, gaat niet makkelijk zijn. Mensen, kinderen, je gaat hier niet willen achterblijven. En daarom zegt Paulus ook in de brief van Thessalonicense, God heeft ons niet tot toren gemaakt. Hij heeft ons niet tot toren verwekt. Hij wil niet dat we zijn toren meemaken. Agado atibron. Dat wordt 7 maal 3 is 21. Mensen, dat is vol wat er op de aarde wordt uitgestort. En de Heer Jezus zegt, omdat gij het bevel hebt bewaard om mij te blijven verwachten, die verwachting is belangrijk, dan zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. En dit spreekt hij tot een van de 7 gemeenten die geen vermaning heeft ontvangen. De gemeente te Philadelphia. Ze had kleine kracht, maar ze had zijn woord bewaard en zijn naam niet verloochend. Ze was niet groot in aantal of massa, of groot in aanzien. Maar ze had 3 eigenschappen die haar voor de opname hadden gekwalificeerd. Ze had zijn woord bewaard, ze had zijn naam niet verloochend en ze had het bevel bewaard om te blijven verwachten. Er is niets mis aan een grote kerk. Want de eerste gemeente had 3000 man in 1 dag. Maar voldeed aan al deze 3 criteria's. En dit programma is niet om te veroordelen of modder te gooien, maar ons in alle ootmoed dit platform te bieden door de Heilige Geest, zodat hij ons kan overtuigen waar we door de jaren heen steken hebben laten vallen, waar we lauw zijn geworden en niet meer verwachtende zijn, waar we andere doelstellingen hebben geplaatst en andere leerstellingen die onze hele verwachting hebben geroofd. of waar we wat bij de wijn hebben gedaan. En ook kleine gemeentes moeten zichzelf toetsen in hoeverre ook zij niet voldoen aan deze drie criteria's. Het is stof tot nadenken. De Heer Jezus zegt niet zomaar in Matthäus 24. Daar begint hij mee. Zie toe dat niemand u misleidt. De misleiding is zo subtiel dat als je de geest van onderscheiding des geestes niet hebt, kan je niet langer leugen van waarheid onderscheiden. Er is zoveel dwaalleer op dit moment dat ik ervan schrik. In de 27 jaar dat ik voorga, heb ik zelf verschillende leiders op mijn podium gehad, dat ik schrok van de dwalingen die ze brachten, dat ik moest zeggen, hey, stop ermee. Ik wil niet dat de gemeente hiermee besmet wordt. Dingen waarvan ik denk, dat hebben we toch niet geleerd. De Bijbel leert ons te blijven bij hetgene wat we geleerd hebben. Je ziet dat er allerlei troep binnenkomt om een hype of dingen mooier te maken of belangrijk over te komen. Terwijl blijf bij die eenvoudige en loutere toewijding. Ze heeft zijn woord bewaard en zijn naam niet verloochend. En je ziet dat voor faam, voor mooie dingen, om geweldig populair te zijn, hoeveel water we bij de wijn zetten. De Bijbel waarschuwt ons dat in de laatste dagen zich vele leraren bijeen zullen halen die hun oor zullen strelen. Ja, als je zoveel zaait, ga je een huis oogsten. Dat denk ik, dat heb ik nooit geleerd. Ik geef niet als een transactie aan de Heer. Maar ik geef uit liefde. En Paulus zegt, het is de liefde van Christus die hem dringt of drijft. Alles wat we doen, de liefde is onze drijfsfeer. En ik kan echt zeggen dat de Heer, zonder dat ik hem als een soort ATM gebruik, ik meer bereikt heb dan de meeste mensen die al een half eeuw zaaien. Dit principe is niet waaruit we mogen vertrekken. En als bruid is het belangrijk dat je jouw hart voor Christus laat branden en dat je in je eerste liefde blijft. En dat is het waarom hij dat ook tegen de gemeente te Laodicea zegt. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Keer terug en doe weder uw eerste werken. En die eerste werken kwamen voort uit die eerste liefde. Niets wordt door mensen daar gemanipuleerd. Niets wordt door mensen betoverd of dat je gedreven wordt onder een bepaalde druk. Nee, het vloeit vanzelf omdat het uit de geest van God komt. Je hart is vol van hem en alles vloeit daaruit. Zoals het eerste gebod is, de Heere onze God liefhebben met geheel ons hart. Dat is mijn visie, het eerste gebod. Om dat doel te bereiken, om God lief te hebben met al wat in me is. En ik ben al 27 jaar bezig als voorganger om de gemeente op te roepen op verschillende podiums. Om de gemeente op te roepen in verschillende landen. Om de gemeente op te roepen om hun hart compleet te geven aan Christus. En mensen, ik kan zeggen, het is een ramp. Vraag je geld, men geeft het. Vraag je om evangelisatie, iedereen is er. Vraag je om dit, men doet het. Maar vraag je van, mensen, laten we ons hart geven aan God. Laten we ervoor gaan met volle vuur. Dan merk je, men is bijna nergens te vinden. En ik zie dat heel veel mensen dan ook gaan schuilen in grote gemeentes. Om een verborgen leven te kunnen leiden. Omdat ze geen represailles krijgen voor de kat in het donker knijpen. Daar kunnen ze schuilen. Iemand zei een keer tegen me van, u praat altijd over het hart. Ik zei, dat is mijn opdracht die ik heb gehad. Moet ik over je tenen spreken? Geen interesse daarvoor. De Heer zegt nergens in spreuken, mijn zoon geeft me je teen. Dat zou makkelijk zijn, nou ik heb mijn grote teen gebroken laatst. Nou dat was niet makkelijk, want je hebt het keihard nodig. Weet je, je hebt elk lid nodig. Maar hij zegt, mijn zoon geeft mij jouw hart. En dat is niet makkelijk, mensen, om je hele hart aan God te geven. En dat is mijn enige passie. Omdat ik zie hoe het me vervult om in Christus mezelf te kunnen geven aan hem. Mezelf te onderzoeken, Heere, waar heb ik het misgeslagen? Waar ben ik afgedreven? Zoals David zegt, doorgrond mijn hart, o God. En zie of er bij mij een heilloze weg is. En breng me terug naar die eeuwige weg. En de gelijkenis van de 10 maagden in Matteüs 25 is overduidelijk, geliefde. Ze waren alle christen, alle 10 waren maagd. Maar 5 waren duidelijk in de kerk. En 5 waren in de Here. Dat zijn 2 verschillende dingen. Hij zegt duidelijk in Johannes 15, blijf in mij. Niet blijf in de kerk. We mogen trouwen, zegt Paulus ook nog, met wie we willen. Mits in de Here. Hij zegt niet, we mogen trouwen met wie we willen. Mits in de kerk. In de Here is iets anders dan in de kerk. We denken dat elke broeder of zuster die in de kerk is, ook in de Here is. Daarom scheiden er zoveel. Of is er zoveel rommel bedekt in de huwelijken. Er is zoveel overspel in de kerken. In Christus zijn is heel intiem met hem zijn. Je hebt zijn karaktereigenschappen. En je honger en dorst naar meer van hem is niet alleen in je woorden. Maar vooral in je daden. Want liefde is een werkwoord. En als de man geen intimiteit met God heeft. Met Jezus Christus. Hoe kan hij Christus voor mij als vrouw zijn? Als ik als vrouw niet weet wat het betekent. Om als gemeente voor Christus te zijn. Hem te dienen. Hem lief te hebben. Hem te koesteren. Respect en ontzag voor Jezus te hebben. Hoe ga ik dat voor een man hebben? Dus mensen, het is werkelijk in Christus zijn. Dat maakt dat je een goede partner kan krijgen. En daar moeten we vreselijk onderscheiding zijn in de kerk. We denken dat iedereen komt met een grote Bijbel. Dat ze een goede huwelijksmateriaal zijn. Maar dat is niet zo. Ik weet dat iemand me een keer met een grote Bijbel benaderde. En zei tegen mij van, God heeft me gezegd, ik moet dit en dit met u. En ik ga met u trouwen. En het staat in Deuteronomicus. Ik zeg, welk boek? Deuteronomicus. Ik zeg, broeder, dat boek bestaat niet. Maar zo merk je, men kent het woord niet. Men heeft geen gebedsleven. Men heeft geen intimiteit. Hoe ga jij mij kunnen leiden? Je gaat me niet kunnen leiden. Ik moet Christus in je zien, wil ik je volgen. De gelijkenis van die 10 maagden is voor mij dus daarom heel duidelijk. En mensen, het lijkt een beetje pijnlijk wat ik allemaal zeg. Maar die in de kerk zijn, moeten ook in de Here zijn. En dat is ontzettend belangrijk. Als Christus anytime kan komen, en ik geloof dat nu met heel mijn hart, dan ga je toch op je woorden letten. Je hart onderzoeken. Je gaat voor heiligheid. Die niets anders is. Voor mij echte vrijheid. Je sluit geen compromissen met de wereld. Omdat je burger bent van het rijk in de hemelen. Waaruit we ook de Heer Jezus verwachten. Je gaat letten op je houding. Heb ik het goed gedaan? Heer Heilige Geest, wat denkt u hiervan? Mijn gunst, hoe ben ik overgekomen? Het moet niet zo zijn dat terwijl je aan het roddelen bent, de bazuin schaalt. En mensen beginnen om je heen foep, foep, foep te verdwijnen. Of terwijl je een waarheid aan het verdraaien bent in een tori. Je hoort bazuin en mensen gaan weg en jij blijft achter. Dat willen wij niet, maar dat gaat de realiteit zijn. Die ons plotseling gaat overkomen als we niet verwachtende zijn. En ik wil toch beginnen bij het begin. Hoe de Godheid het in het begin bedoeld heeft in Genesis. En dat is dat hij, nadat hij Adam heeft gemaakt, dat hij hem geplaatst heeft in het hof. En de bedoeling was om te fellowshippen. Vader en zoon, elke dag in de koelte van de avond. Praten, lachen, spelen. Weet je, de vader-zoon relatie die God blij maakte. En Adam vond in zijn vader vervulling en zijn identiteit. En Satan heeft alles gedaan om die intimiteit te verbreken. En zelfs nu onze tweede Adam is gekomen, de Heer Jezus. Zie je dat we heel snel worden afgeleid om niet in die intimiteit te blijven. We werken wel voor God, maar we weten niet meer hoe wij die speciale tijd aan hem kunnen geven. In de stilte. Dus waar we alles kunnen vragen aan hem, onze identiteit kunnen versterken in de Vader, de leegtes worden daar opgevuld en wij verzadigd uit elke ontmoeting komen. Daarom zie je door de hele Bijbel dat de Heer altijd iemand vond met wie deze speciale fellowship en band kon krijgen. Hij zocht altijd naar iemand. En daarom dat de Heer Jezus zei in Johannes 4, de uren komt en is nu dat de Vader zoekt naar waarachtige aanbidders die hem zullen aanbidden in geest en in waarheid. En als je naar iets zoekt, is het schaars. En ik heb altijd gezegd, Heer, ik wil de persoon zijn, vind mij, om deze speciale fellowship en intieme relatie te hebben.
1: Get a house just to lay in a bed so we can scroll the phone till we're sick in the...
2: Het is 10 uur.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
5: You sabi sana syphilis? Now a bacteria e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomor 1 gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. No no de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki. A baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro, go wan teng nadatra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom, noso funo goteki bere, ma auto funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fu en.
3: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Is het niet wonderbaar dat Jezus in zijn oneindige liefde en genade zich met ons heeft geïdentificeerd? En dit heeft hij gedaan om naar ons om te kunnen zien door al onze zonden en de straf van onze zonden op zich te nemen, om in onze plaats aan het kruis te sterven. En dat omdat er geen ander offer van onze kant voor God acceptabel was. Het enige offer dat God de Vader accepteerde was zijn Zoon, Jezus Christus. Hij alleen was zonder zonden. Hij, Jezus, is het die onze zondenschuld heeft betaald en ons heeft verlost van de inktzwarte duisternis waarin een ieder terecht zal komen die het niet nodig heeft geacht om het offer dat God de Vader ons geschonken heeft voor onze redding aan te nemen. Je mag dan wel jouw eigen religieuze opvattingen erop nahouden, maar bedenk dan wel goed dat God voor een ieder van ons twee onontkoombare afspraken heeft gemaakt waar niemand van ons aan zal kunnen ontsnappen. Luistert u maar wat Gods geest ons hierover zegt. En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hebreeën hoofdstuk 9 vers 27. Zo zal dat ook bij jou en mij op een dag het geval zijn. Hoe onwerkelijk dat ook nu mag aanvoelen, op een dag zul jij hier er niet meer zijn en zul je verantwoording moeten afleggen voor alles wat je hebt gedacht, gezegd en gedaan. En je zult een werkelijkheid ingaan van eeuwige vreugde of eeuwige ellende, geween en tandengeknars. En of jij dit aanneemt of niet, dat verandert niets aan het woord van de Heilige Geest. Wij zullen eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel. Hoe vaak heb ik niet horen beweren dat met de dood alles is afgelopen en al de verhalen over het hiernamaals menselijke verzinseld zijn. Maar om ons voor dit zelfbedrog te behoeden, vertelt Jezus ons het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Dus werkelijke mensen. Dit verhaal is dus geen parabel of gelijkenis, want Jezus noemt de feitelijke naam van de arme man. Met andere woorden, dit verhaal moet in zijn geheel als letterlijk worden opgevat en niet als een gelijkenis. Van Lazarus wordt gezegd dat toen hij stierf, hij in de schoot van Abraham terechtkwam. Een metafoor of beeldspraak voor het paradijs. Terwijl de rijke man terechtkomt in een plaats van vuur en pijniging. Let op, een derde plaats, dus het vage vuur, bestaat er niet. Beiden blijken zij zich ervan bewust te zijn, zich in een reële plaats te bevinden. Beiden weten ook wie zij zijn en beiden ervaren wat nu
de gevolgen zijn van de keuze die zij op aarde gemaakt hebben. Lucas hoofdstuk 16, vers 19 tot en met 31. Ofschoon armoede en ellende Lazarus niet gespaard zijn gebleven, heeft hij in zijn leven steeds in verwachting uitgekeken naar de komst van de Messias, de Verlosser. De rijke man heeft zich daar nooit om bekommerd en leefde in luxe en weelde zonder erbij te willen stilstaan dat er ook voor hem twee onontkoombare afspraken waren gemaakt. Op aarde had hij zich met de duurste wijnen gelaafd, maar nu smeekt hij, de bedelaar, Lazarus om een druppel water, om zijn mond te verkoelen. Want, zegt hij, ik sterf hier van het vuur. Maar dat is allemaal nu niet meer mogelijk. En voor spijt en wroeging is het nu te laat. Degene die deze waarschuwing tot ons richt is niemand anders dan Jezus, die van zichzelf gezegd heeft: ik ben de waarheid. En dat moet ons ervan doordringen dat ieder woord van deze waarschuwing de absolute waarheid is. Door de ontwikkeling van de medische technologie van vandaag is het mogelijk geworden om mensen te reanimeren die volgens medische termen al doodverklaard waren. Een verschijnsel dat zich hierbij voordeed waren de verhalen waarmee zoveel gereanimeerden terugkwamen. In eerste instantie werden deze verhalen eenvoudigweg genegeerd of vormden aanleiding voor psychiatrische behandeling. Maar de veelvoud van dit verschijnsel heeft groepen wetenschappers in Europa en in de Verenigde Staten ertoe gedwongen zich nu te gaan bezighouden met dit verschijnsel. Dit verschijnsel staat nu bekend onder de naam NDE of Near Death Experience, vertaald bijna doodervaring, terwijl er ook studies zijn gemaakt van doodervaringen, dus gevallen waarbij men met de reanimatie gestopt is en de patiënt dood is verklaard en het hart soms na uren weer spontaan begint te kloppen en er ook geen sprake is van hersenbeschadiging. Men spreekt in dit geval van het Lazarus-effect. Onderzoekers hebben twee categorieën ervaringen bij NDE's kunnen vaststellen: positieve of hemelervaringen en negatieve of helervaringen. In beide gevallen was er na deze bijna dood of doodervaring sprake van een totale omslag of verandering in het gedrag van de persoon. Want hun geestelijke ogen waren opengegaan. Mensen die bijvoorbeeld eerst liefdeloos en agressief waren, bleken na de NDI-ervaring totaal te zijn veranderd in hun gedrag, dat niet langer op zichzelf was gericht, maar nu op hun medemens. Deze wetenschappelijke feiten weerspreken de waarschuwende woorden van Jezus dus niet. Veeleer bevestigen zij het bestaan van twee reële plaatsen, de hemel en de hel. De woonplaats waar de mens
afhankelijk van zijn keuze hier op aarde de eeuwigheid zal doorbrengen. Precies hierom dat de Heilige Geest ons op het hart wil drukken dat het niet Gods wil is dat er iemand verloren zal gaan, maar dat een ieder tot bekering komt. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 9. Want, zegt de Heere, zo waar ik leef, spreekt de Heere, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leeft. Ezechiël hoofdstuk 33, vers 11. Daarom dan ook dat God de Vader zijn Zoon als een zondoffer aan ons heeft gegeven, opdat er geen mens verloren zou gaan, maar dat een ieder behouden zou worden. De rijke man in de hel wilde nu er alles voor geven om het zondoffer van God, Jezus Christus, de Zoon van God, aan te nemen. Maar nu was het te laat. Want met zijn afspraak met de dood had hij geen rekening gehouden. Op aarde had hij daar geen aandacht nog tijd voor gehad. Te druk als hij was met het zich vergenoegen met al het tijdelijke plezier, terwijl de eeuwigheid op hem wachtte. Voor het meest kostbare, zijn ziel die eeuwig leeft, daar had hij geen tijd noch waardering voor gehad, maar wel voor zijn lichaam, dat als het gras verdort en vergaat. Nu werd hij gegezeld door wroeging en spijt. Waarom had hij niet de tijd genomen om te luisteren naar de arme Lazarus, die met verwachting had uitgezien naar de komst van de Messias? Maar alles ten spijt, het was nu te laat. Zijn kans om de plaats van eeuwige vreugde binnen te gaan had hij verspeeld. En dat terwijl God de Vader ons zo ontzettend lief heeft en niet wil dat er één van ons verloren zal gaan. Daarom dat er staat geschreven, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Welke plaats in de eeuwigheid, de hemel of de hel, wij zullen binnengaan, zal niet het gevolg zijn van geluk of ongeluk, maar van de keuze die wij hier op aarde hebben gemaakt, of wij het aanbod van God, Jezus Christus, zijn Zoon, hebben aangenomen of hebben afgewezen. Met andere woorden, jouw eeuwig heil ligt niet in Gods hand. Want, punt 1, hij wil niet dat jij verloren gaat. Punt 2, hij heeft jou een redder gezonden om jou van de eeuwige duisternis te verlossen. Nu is het jouw beslissing die bepaalt of jij dit aanbod van God wil aannemen of wil afwijzen. Jouw beslissing is het zichtbare bewijs van jouw geloof of ongeloof in God zijn aanbod. Dus hoe diep jij ook in zonde gevallen bent, voor God is dat nu niet meer het obstakel, want hij heeft zijn Zoon Jezus in jouw plaats gesteld om al jouw zonden en de straf van jouw zonden
dus de eeuwige dood op zich te nemen, om in jouw plaats aan het kruis te sterven. En dit offer heeft Jezus voor jou en voor mij volbracht. Maar God dringt het niet aan niemand van ons op. Jij bent degene die mag beslissen of jij in de eeuwigheid bij hem wil zijn of in de hel. Toen Jezus aan het kruis lag, begreep de moordenaar die aan zijn zijde gekruisigd lag, dat Jezus om hem aan het kruis genageld was. Daarom zijn uitroep tot Jezus: Heer, gedenk mij wanneer gij komt in uw paradijs. Lucas hoofdstuk 23, vers 42. In de mond van een Jood betekende het woord Heer God. En zijn geloof werd niet teleurgesteld, want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Romeinen hoofdstuk 10, vers 13. Toen sprak Jezus tot de man: Voorwaar, ik zeg jou, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Lucas hoofdstuk 23, vers 43. Geen enkel andere voorwaarde werd de moordenaar voorgehouden. Zijn keus om bij Jezus te zijn was voldoende. Het was de uitdrukking van zijn geloof in Jezus. En hij werd voor alle eeuwigheden behouden. Ook jij kunt jouw behoudenis veiligstellen door hem in oprechtheid aan te roepen om jou te behouden. En ook jij zult niet beschaamd worden. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Alan the Throne and the Last Zayn. Exalt us, Heaven, nader tot mij, en exalt tot u naderen. Zo zegt de Heer.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Laten we lezen Efeze 1 vers 17, as a matter of fact vanaf vers 15. Waar Paulus een cruciaal gebed bidt. Paulus schreef een brief naar de Efeziërs en hij vindt het belangrijk dat ook de Efeziërs weten waarvoor hij bidt. Kan ik een amen horen? Bent u met mij hier vanavond? Amen. En Paulus bidt een cruciaal gebed. Hij zegt het volgende: daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring. Waarvoor? Om hem recht te kennen. Nou, hier ga even terug. Hij zegt dat hij u geeft de geest van wijsheid en openbaring. Waarom? Om hem recht te kennen. Dat wil zeggen, om de Heere recht te kennen, hebben wij zwaar gewicht nodig. Bent u met mij hier vanavond? Er is dus een mogelijkheid om hem krom te kennen. En we kunnen gerust concluderen dat die twee verschillende vruchten zullen afwerpen. Bent u met mij hier vanavond? Ja toch? Als we hem recht kennen, om het maar even zo uit te drukken, dan komen er daaruit rechte vruchten. Als we hem krom kennen, dan komen er kruwavruchten. Ja? Laten we teruggaan naar die tekst. Efeze 1, ik denk dat we bij vers 16 waren. Oké. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. As a matter of fact, bid even. Zeg: Heer Jezus, geef mij de geest van wijsheid en van openbaring. Want ik wil u recht kennen. Volgend vers. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet. Iemand zegt: zodat gij weet. Met andere woorden, weten is ontzettend belangrijk. Zodat gij weet. En hier praat Paulus tot gelovigen. Dus de vraag is: is er een mogelijkheid dat we geloven, maar niet weten? Of dat wij geloven in de Heer, maar niet weten wat wij hebben ontvangen van Hem. En Paulus maakt er een punt van om te zeggen: ik bid hiervoor. Opdat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. Zware woorden. En hoe overweldigend groot. Iemand zegt: overweldigend groot. Zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Paulus zegt dus: ik bid dat je mag beseffen en dat je mag weten. Want het is ontzettend belangrijk dat wij niet in onwetendheid zijn over hetgeen we hebben ontvangen. We hebben een erfenis ontvangen. We hebben overweldigend grote kracht. We hebben beschikking, we hebben toegang tot overweldigend grote kracht. En as a matter of fact, het zou zonde zijn als wij dat niet ervaren. Of dat wij, als wij daar niet in wandelen. As a matter of fact, onze jaartekst komt uit 1 Korinthe 4 vers 20. Waar hij zegt: want het koninkrijk bestaat niet in woorden, maar in kracht. Ja toch? In Efeze praat hij over de overweldigend grote kracht. Amen. Iemand zegt amen. Dus we gaan een snelle recap doen van de vorige week en dan gaan we een stukje verder. We hebben de vorige week dus bekeken als Paulus het zo belangrijk vindt om dit te bidden, dat gelovigen de geest van wijsheid en van openbaring hebben, om hem recht te kennen, om te weten welke hoop die roeping wekt, en hoe overweldigend groot en hoe rijk die erfenis is en die overweldigend grote kracht, dan kunnen wij gerust concluderen dat Paulus verstand wansani. Dat Paulus ben besef wansani. Als hij het voor ons bidt, of voor de gelovigen toen bidt, en natuurlijk geldt het ook voor ons, want daarom is het opgetekend, dat wil zeggen, Paulus heeft iets geproefd. En Paulus wil ervan verzekerd zijn dat ook de gelovigen naar wie hij schrijft, ook dat proeven. We hebben de vorige week gekeken naar de vruchten die wij dus zien in het leven van Paulus. We hebben gekeken naar een aantal vruchten. Ik ga een snelle recap doen. We hebben gezien dat Paulus toegang had tot bijzondere hulpbronnen, hemelse hulpbronnen heb ik het genoemd. Nou, wat is dus zichtbaar in het leven van Paulus? Dat hebben we de vorige week ook gezegd. Dat vaak genoeg zien wij de uitingen, we zien de vruchten, we zien de manifestatie. En dat is heel erg bewonderenswaardig ook in ons dagelijks leven. Wanneer wij iemand zien die ontzettend succesvol is in hetgeen hij doet. We bewonderen het, ja toch? Op welk gebied dan ook, we hebben bewondering ervoor. Als wij iemand zien in de bediening die succesvol is. Of iemand in een andere soort carrière. Sporters, noem het maar op. We bewonderen het. Maar achter de vruchten zijn er wortels die dat ondersteunen. En vaak genoeg negeren we de wortels en wij willen graag wat de andere mensen hebben. Zonder die wortels die de andere mensen hebben. Ja toch? En dan proberen we het en we ontdekken, we hebben geen backbone en we hebben geen standvastigheid. Die standvastigheid die die persoon heeft opgebouwd door de jaren heen. Door beproevingen, door verzoekingen, door hardship, door offers. En wij willen gewoon komen en het hebben in een seconde. We zien in het leven van Paulus, mijn broeder en mijn zuster, bovennatuurlijke openbaring. Als de prediking van de, of de Bijbelstudie van de vorige week ter beschikking is, wil ik u bemoedigen om het te beluisteren, te bekijken. We zien dat Paulus toegang had tot bovennatuurlijke openbaring. Ja? We hebben ook een aantal teksten voor u opgeschreven. Ik ga dat niet allemaal opsommen voor u. We zien ook dat Paulus toegang had tot bovennatuurlijke kracht. Ja? We hebben genezingen gezien. We hebben gezien dat zijn zweetdoek alleen, kunt u zich voorstellen, niet alleen genezing bracht, maar ook demonen uitdreef. Je kan stel je voor, want demonen openbaar in schrijf je. Paulus no dedape, maar zijn zweetdoek is daar. En let wel, de studie is niet om Paulus te verheerlijken, want we weten dat het komt door de kracht van God over op zijn leven. En de bedoeling is ook niet dat wij allemaal een mini-Paulus worden, want de Heer heeft ons allemaal verschillend geroepen. Dus dat is absoluut niet de strekking van de studie. Want Paulus had een specifieke roeping. Wij hebben misschien niet de roeping die Paulus heeft, desalniettemin, u kan leren van Sani en u kan pas bepaalde Sani toe. Ja toch? Want alle waarheid loopt parallel en we kunnen leren. Ja? De vorige week heb ik ook geprobeerd om duidelijk te maken, wanneer wij bijvoorbeeld deze case study nemen of wanneer we kijken naar mensen in de Bijbel, is het niet de bedoeling dat wij kijken en het zien als dat was voor Paulus of dat was voor die mensen. Want waarom staat het in principe daar als wij er niets aan hebben? Bent u met mij hier? We hebben er absoluut iets aan. Ook al heeft u een roeping buiten de grenzen van dit gebouw. Want niet iedereen is een predikant. Of niet iedereen heeft dezelfde roeping. Maar dat wil niet zeggen dat die kracht niet functioneel is voor u. Als leerkracht, als cipier, als politieagent, als ondernemer, als moeder, als vader, als leider. Bent u met mij hier vanavond? Dus wie u dan ook bent, we kunnen putten uit deze dingen die wij leren. We zien ook, behalve bovennatuurlijke kracht, we zien ook bovennatuurlijke volharding. Deze man Paulus heeft zoveel meegemaakt. Het is niet normaal voor woorden. Vervolgd, geslagen, mishandeld, opgesloten, noem het maar op. Maar hij had bovennatuurlijke volharding. Weet u, het is belangrijk, want vaak genoeg, ik zei het ook de vorige week, wanneer we lezen Hebreeën 11, dan lezen we al die geweldige dingen die mannen en vrouwen Gods gedaan hebben. Maar wanneer u dieper leest in Hebreeën 11, ziet u ook wat de mensen hebben doorstaan. Dus geloof is tweeledig. Geloof is niet alleen om bepaalde dingen te doen en te bewerkstelligen, maar geloof is ook dringend nodig wanneer je door situaties en omstandigheden gaat. Paulus heeft het ook erover, laat uw geloof geen schipbreuk leiden. Er is dus een mogelijkheid dat door omstandigheden en door problemen, dat ons geloof schipbreuk leidt. That we lose our faith. We zien ook bovennatuurlijke vreugde. De man zegt in Filippenzen, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zeg ik u. En dat schrijft hij terwijl hij in de gevangenis is. Wanneer we kijken naar het verhaal van Paulus en Silas, in retrospect, wanneer we achteraf kijken naar dat verhaal, wordt dat verhaal vaak genoeg gebruikt om mensen aan te moedigen, om te zeggen van, hey, als je in een situatie bent, prijs de Heere, want we zien in het leven van Paulus en Silas dat die man doet asan dat hij, dat wasanipsa in een gevangenis. Maar ik durf, pastor Jozef Zoon, ik durf te beweren dat dat niet per se de insteek was van Paulus en Silas. Ik denk dat Paulus en Silas, Paulus in deze, zodanige instelling had dat hij zei van, weet je wat, ik ben in de gevangenis, ik ga de Heere prijzen. Ik ga mij verheugen in de Heer, ik ga hem danken. Want hij zegt ook, hij leert ons ook, dank onder alles. Dus ik weet niet zo zeker of het was per se dat Paulus dacht, oké, moet prijzen, ga doen, want dan een gevangenis op. Ik weet niet of dat de strekking was. Maar de man had gewoon een instelling, een attitude van dankbaarheid onder alle erbarmelijke omstandigheden. Ik hoef niet per se eens te zijn, maar ik mee filosofeer, begrijpt u? We zien ook bovennatuurlijke vrijmoedigheid. Paulus was vrijmoedig. Hij sprak voor menigte. Hij deelde het evangelie, zelfs met hooggeplaatste koningen. De man was bijzonder vrijmoedig. We zien ook een vrucht die we de vorige week niet hebben behandeld, dat Paulus buitengewone invloed had. Invloed. Ja? Het is bijna onmogelijk om de invloed van Paulus te vermijden. Hij plantte gemeenten. Hij leidde andere leiders op. Hij schreef een groot deel van het Nieuwe Testament. Zijn bediening beïnvloedt vrijwel dat hele Romeinse Rijk. Want Paulus was dus een apostel voor de heidenen. Ja, hij was gezonden naar de heidenen. En zelfs vandaag, 2000 jaar geleden of 2000 jaar later, zien wij dat zijn invloed nog steeds bijzonder is. Als wij kijken naar bepaalde onderwerpen, het christendom rakende. We hebben ook een paar clues behandeld. Dus even nog snel een recap, dan gaan we verder. Een paar clues behandeld, want zoals we eerder hebben gezegd, wanneer we zien die manifestatie, is er wellicht een wortel waaruit wij kunnen leren. We hebben gezien dat Paulus, een van de clues is dat Paulus Christus meer wilde dan kracht. Christus was Paulus zijn doel, zijn prioriteit. Ja, hij zegt, waarlijk, ik acht ook alle dingen schade, omdat ik de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles boven gaat. Staat in Filippenzen 3, vers 8 tot 10. We gaan zo meteen, omdat dit een recap is, laat ik die teksten niet projecteren hoor. We zien ook Paulus leefde vanuit volledige overgave. Met Christus ben ik gekruisigd. Galaten 2 vers 20. Maar toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. We zien ook nog een paar zaken. Ik wil u verwijzen naar de vorige Bijbelstudie. Anders wordt het een beetje te lang. Ik wil graag even verder gaan. Alright. We kijken nog even naar Paulus voor vanavond. We kijken weer even naar Paulus. Want we hebben dus de vruchten gezien de vorige week. We hebben gezien enkele clues. Laten we gaan naar enkele gewoonten. Een beetje kijken in de mind van Paulus, zijn attitude. Ja? Ten eerste, mijn broeder en mijn zuster. En even voor de duidelijkheid. We proberen in deze Bijbelstudie, in de vorige week en in deze Bijbelstudie te ontdekken de route van die manifestatie. De route van de vruchten die we zien. En nogmaals, nochenso, omdat dat was Paulus, maar kijk wat u kunt toepassen in uw eigen leven vandaag aan de dag. Dingen die ons kunnen helpen. Amen. Want hoeveel van u beseffen, we hebben die kracht nodig. We hebben die gemanifesteerde kracht nodig. Amen. Amen. Alright. Laten we een beetje duiken. Ten eerste, mijn broeder en mijn zuster, zien wij een hele bijzondere gewoonte at first glance. Wanneer u de brieven van Paulus leest, dan zien wij, Paulus wist precies wie hij was. Schrijf dit op. Clarity is power. Schrijf het op, ergens. Clarity is power. Duidelijkheid is kracht.

van God. Nogmaals, Paulus, een dienstknecht van Christus, Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Broeder en zuster, Paulus wist precies wie hij was, waarvoor hij geroepen was. Al de brieven, Romeinen 1 vers 1, Paulus een geroepen apostel. Galaten 1 vers 1, Paulus een apostel. Efeze 1 vers 1, Paulus door de wil van God een apostel. Paulus identificeerde zichzelf niet aan de hand van zijn verleden, niet aan de hand van zijn beroep, niet aan de hand van zijn prestaties. Ja toch, hij zei niet Paulus een tentmaker, hoewel hij een tentmaker was. Paulus een voormalig fariseer. Hoewel hij een fariseer was en hij praat ook daarover. Of Paulus, een Romeinse staatsburger. Dat was hij ook. Maar Paulus identificeerde zichzelf met zijn roeping. Iemand zegt roeping. Hij wist wie hij was. Amen. Paulus wist drie belangrijke zaken. En deze dingen zijn belangrijk. Niet alleen voor de bediening, maar ook gewoon voor uw dagelijks leven, mijn broeder en mijn zuster. Paulus wist drie fundamentele dingen en ik wil graag dat u het opschrijft of een aantekening maakt. We zien, Paulus wist wie hem geroepen had. Galaten 1 vers 1, Paulus een apostel. Galaten 1 vers 1, Paulus een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. Dus Paulus wist precies wie hem geroepen had. Ja? Dus zijn roeping was niet afkomstig van mensen. Maar zijn roeping was rechtstreeks van God. Ja? Dus 1. Paulus wist wie hem geroepen had. Heel belangrijk. 2. Paulus wist precies waarvoor hij geroepen was. Romeinen 1 vers 1, zoals we het hebben gelezen, een geroepen apostel. Ja? Hij wist wat zijn opdracht was. Hij kende zijn opdracht. En 3, hij wist naar wie hij gezonden was. De doelgroep was duidelijk. De doelgroep was duidelijk. Zelfs in business is het belangrijk dat je een doelgroep hebt. In Amerika praten ze over een niche. Je hebt een bepaalde niche. Je dient een bepaalde groep. Amen. En Paulus wist voor wie hij geroepen was. Hij kende zijn doelgroep. In Romeinen 11 vers 13 staat er: ik ben immers een apostel der heidenen. Ja? Petrus daarentegen was voornamelijk gezonden naar de Joden. Maar Paulus werd voornamelijk gezonden naar de heidenen. Hij kende zijn doelgroep. En hij wist precies waar zijn focus was. Bent u met mij hier vanavond? Duidelijkheid produceert focus. En focus produceert kracht. En kracht uiteraard, mijn broeder en mijn zuster, produceert resultaat. Weet je, in de broedersvergadering, de broederraadvergadering, praten we nogal vaak hierover. Vaak genoeg proberen we 1001 dingen te doen. Maar bijvoorbeeld bij de Amerikanen zien wij heel vaak, zelfs in de bediening, dus niet alleen in het bedrijfsleven, maar zelfs in de bediening, zie je dat die mensen die een specifieke roeping hebben en focussen erop, dat ze heel groot worden. Ja toch? En het is zeer gevaarlijk dat jij naar iemand kijkt en bij jezelf denkt, miwan delik amandati. Terwijl gadogi, you een specifiek kari en een specifiek doelgroep. Maar omdat je die andere, omdat het een beetje meer glitter heeft, het heeft een beetje meer glamour, komen we vaak genoeg in de verleiding om iets te doen waarvoor we eigenlijk niet geroepen zijn. Ja, dan als we bijvoorbeeld kijken naar Benny Hinn. Benny Hinn doet al

0: jaren wat hij doet. En ik heb ooit eens een videootje van Benny Hinn gezien. Was het een video of een audio? Ik denk dat het een video was. Waarbij hij legde het zo uit. Hij zei van, hij kwam in de problemen toen hij in een andere stream wilde gaan. Een andere stroming. Een goed ding in het evangelie, maar daarvoor was hij niet geroepen. Hij zegt, de Heer heeft hem gezegd, stay in your stream. Ja, toch, want in het evangelie zien we bijvoorbeeld mensen die sterk zijn in de genezingsbediening. Mensen die sterk zijn in andere, op andere gebieden. Maar hij zei het heel mooi en ik vond het heel bijzonder wat hij zei. Want soms, we komen allemaal een beetje in de verleiding om te kijken naar anderen. Dat we denken, tak boy, eigenlijk niemand doet samen dat hij doet. Want hij is een beetje populairder, hij is een beetje dit en dat, meer impact dan you. Kari, no dit zo. Maar dat je forceert. Want het is niet jouw gebied. Paulus was geroepen voor de heidenen. Kan ik een amen horen? Daarom is het ook belangrijk dat we elkaar waarderen, ja toch? Toch, want zelfs bijvoorbeeld in de vijfvoudige bediening. Laten we even daar blijven. In de vijfvoudige bediening. Allo, alla evangelist of alla apostel nawang. If you like our apostle, look one tra apostle, anyone do sa tra apostle, do you know abi a genade fasan dat you up one tra genade? Niet elke pastor is hetzelfde. Amen. Clarity is power. Amen. Nou, we hadden in onze broederraad ook ten aanzien van roeping en purpose recentelijk nog een studie. En misschien bent u hier en u vraagt zich af, maar hey Guillermo, hoe kan ik dat allemaal ontdekken? Ik ga je een kleine leidraad geven. Het is niet absoluut, maar het kan wel een beetje richting geven. Kijk naar de gaven, u mag het opschrijven, die God je gegeven heeft. Iedereen heeft gaven. En hey, ik weet niet of u hier was afgelopen zondag. Maar onze apostel heeft een bijzonder vermogen om mensen te inspireren, jongen. Kan iemand een amen zeggen? Wie was hier afgelopen zondag? Ja toch? Mijn saf voor jou, maar asan sek me zodanig. Amen. Wat heb je? En vaak genoeg is de uitdaging, wanneer we niet verstaan of weten wat we hebben, als dat niet jouw probleem. Want je kan niet gebruiken wat je niet weet dat je hebt. En je kan ook niet geven wat je niet hebt. Dus kijk naar de gaven die God je gegeven heeft. Kijk naar de talenten die God u gegeven heeft. Kijk naar wat God je gegeven heeft, de resources. De dingen die God jou gegeven heeft. En de onderschatting. Ja toch? Bijvoorbeeld een van de voorbeelden die apostel aanhaalde was. Dat die profeet Elisa vroeg. Wat heb jij in jouw huis? En de manier hoe die vrouw antwoordde. Ze zei ik heb maar een beetje. Een flesje. Maar het klein beetje dat je hebt. Kan heel veel uitwerken. En soms eerlijkheidshalve. We onderschatten wat we hebben. Omdat dat ding soms zo natuurlijk is geworden, dat je geen waarde meer hecht aan die bijzondere, dat bijzonder vermogen. Of die bijzondere capaciteit. Dus kijk naar de gaven en de talenten die God jou persoonlijk gegeven heeft. Let, dit is nummer 2, let op de lasten die God op je hart legt. Let op de lasten die God op je hart legt. Luister goed, niet iedereen, ik herhaal, niet iedereen wordt geraakt door dezelfde problemen. Sommige mensen zien een probleem, anderen voelen zich verantwoordelijk om dat probleem op te lossen. Tien smaken als je een probleem, 9 lopen langs, maar die ene persoon ziet het. God heeft ons allemaal verschillende ogen gegeven hoor. Want iemand kan nu in deze zaal lopen en is zo onder de indruk. Maar een andere persoon heeft andere soort ogen, andere getrainde ogen en weet je precies te zeggen wat er niet goed is hier zo. kan je me volgen?
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Zeker. Doe je best. Be the greatest. En blijf studeren. Beter tellen. Don't forget.

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga yu siwan soro, go wawan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
2: Zrana Zani, Na Skip, Na View.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: till I'm gone. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
0: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected na Broco, met 10 SU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping human touch.
0: Connected na Scoro, online plus lady is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Keeping us in touch.
2: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 3:00.
1: God zegen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks. Ik verzorg het bemoedigingsprogramma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. En ik wil het hebben over: heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen. U weet dat er altijd stormen zullen woeden in ons leven. Stormen die ons willen tegenwerken, stormen die ons willen afhouden van de Heer. Maar de Heer zegt: heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen. Toch, hiervoor wil ik gaan naar 1 Korinthe 13, waarover staat geschreven over de liefde. Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterend cymbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en alles al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet en is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal ons niet meer nodig zijn. Het spreken in vreemde talen zal ophouden. Kennis zal dan niet meer worden gevraagd. Want wat wij weten is onvolledig en wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dan het einde van het gebrekkige en onvolmaakte. Amen. De titel van mijn prediking deze morgen is: handelt over de liefde. En dat vinden we in 1 Korinthe 13, zoals ik het al heb voorgelezen voor u. Heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen, zegt de Heer. Jesaja 41, vers 10 lezen we dat er geschreven staat: wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u en ook ondersteun ik u met mijn heerlijke rechterhand en die gerechtigheid werkt. Heb daarom lief wie u haten, dwars door de storm heen, is de Heer het anker. Hij zal u altijd bijstaan en kracht geven. In Matthäus 5, vers 44 zegt het woord: maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. De Heer vraagt ons om onze vijanden niet met een haat en wrok te naderen, maar juist daar waar zij u niet goed behandelen, juist liefde geeft. Want de liefde bedekt tal van zonden. Geef liefde in elke omstandigheid dat op je afkomt. Wat de stormen ook mogen zijn, hoe zwaar ze ook mogen zijn. Het maakt niet uit, zegt de Heer. Geef liefde. Geef liefde in elke omstandigheid. En de Heer weet waarvoor de stormen moeten woeden. De stormen moeten woeden om u te veranderen, om u sterk te maken. Wanneer u door dalen heen gaat, zal de Heer nabij zijn om u er doorheen te trekken. De Heer is het anker en Gods woord is de waarheid. Hij zal altijd zorgen dat er een einde komt aan die stormen in uw leven. Toch, de stormen gaan u nooit overweldigen, nooit vernietigen. Toch, maar de Heer zegt: liefde is heel belangrijk in het christelijk leven. Liefde bedekt tal van zonden. Geef liefde overal waar je maar liefde kan geven. In elke situatie. Daarvan houdt de Heer. De Heer ziet ons en hij kent ons en hij doorgrondt ons. Hij is hetzelfde die soms de stormen bewerkstelligt in ons leven, om te zien hoe wij gaan handelen. De stormen komen om ons sterker te maken, om ons verdraagzaam te maken, dat onze menselijke, onze karakter, toch onze vleeselijke karakter, dat het verandert, dat het transformeert, dat wij anders gaan handelen naar onze medemens toe, dat wij eigenlijk daarin het voorbeeld moeten nemen aan Jezus Christus die gewandeld heeft op deze aarde en hoe hij met talrijke situaties wat mensen hem allemaal aandeden is omgegaan. En zo wil de Heer dat wij moeten zijn. Daarom zullen de stormen steeds op ons afkomen opdat wij gaan veranderen. Niet omdat wij vervuld worden met bitterheid, haat en wrok tegen de mensen. Toch? Tegen onze medemens, onze tegenstanders. Maar juist dat wij dus liefde moeten geven. Dat is Gods wil. We moeten getransformeerd worden. We moeten nu liefde geven aan onze tegenstanders. We moeten liefde geven aan onze haters. Toch? Zodat zij, wanneer zij dat merken, dat zij ook veranderen. En dat ze kunnen zeggen van, dat ze iets in u zien. Dat je niet bent zoals alle andere mensen, maar dat je een veranderd mens bent in Christus Jezus. En dat ze nieuwsgierig worden en dat ze Jezus ook willen volgen natuurlijk. Maar de Heere brengt de stormen niet in ons leven om ons te pesten of om ons pijn te doen. Maar ja, hij brengt ze om ons hoger op te brengen. Om ons karakter te veranderen. Toch? En ook om van mensen onze medemens te houden. Want vaak houden we niet van onze medemens. De Heer wil ons door die stormen sterker maken. Hij wil ons helemaal veranderen. We moeten eigenlijk naar het beeld van Jezus Christus zijn. Toch? We moeten naar dat beeld gevormd worden. Hoe hij heeft gehandeld in alle moeilijke situaties op aarde. Hij heeft het altijd met liefde bedekt. Alles heeft hij met liefde bedekt. Zo wil de Heer dat wij ook moeten zijn. Dus dank de Heer voor al de stormen die op je levenspad komen. Toch, het is om u te veranderen en alles tot eer en glorie van zijn naam. Ik bemoedig u deze morgen. Hou vast aan de Heer. En laat de stormen u niet van streek brengen. Bid en vraag de Heer om wijsheid. Ze zijn bedoeld om u sterk te maken, om u te veranderen, om u hoger op te brengen met de dingen van de Heer. Want de Heer wil u gebruiken. De Heer wil ons allemaal gebruiken. Maar als we niet transformeren, die stormen gaan ons transformeren. Maar als we niet veranderen, gaan we dezelfde blijven. We gaan niet gebruikt worden door de Heer. Dus doe je uiterste best. Klaag niet, jammer niet wanneer de stormen op je pad komen. Vraag de Heer alleen maar om kracht om het te dragen. En wijsheid hoe u moet handelen op deze momenten. De Heer houdt van u. De Heer is liefde. Zijn liefde is oneindig. En de Heer verlangt ernaar dat u zich meer en steeds meer en meer uitstrekt naar Hem. Hij wil grote dingen door u heen doen. Hij wil door al zijn kinderen, met al zijn kinderen heeft hij een plan dat hij wil bewerkstelligen, dat in vervulling moet gaan. Dus geef jezelf over. Strek jezelf uit naar je God, naar je Vader, naar je Heer en Heiland. En doe ook wat hij je heeft opgedragen te doen. Draal niet en verslap niet. De Heer houdt van u. Hij ziet u en hij wil je dichter bij hem hebben. Laat haat, bitterheid en wrok niet jouw deel zijn. Het moet ver van je zijn. Toch, de Heer wil hoger op de wereld je gebruiken en hij wil ook hoger op met je gaan. Stap in de bediening waarvoor hij je heeft geroepen. De Heer wacht op je. De Heer is je niet vergeten. Soms denken we dat de Heer ons is vergeten, maar hij is je helemaal niet vergeten. Hij wacht op je. Stap in de bediening die hij voor je heeft. De Heer is liefde. Hij houdt van u. Hij zal u te alle tijden beschermen. Onder zijn vleugels zal hij u bewaren, zegt hij. Wees gehoorzaam. Wees geduldig. Wees sterk in de strijd die op u afkomt. Geef niet op. Heb goede moed, zegt de Heer. Ik eindig met de woorden dat de Heer u lief heeft en dat hij dwars door de stormen waardoor u heen gaat, het anker is. Hij begeeft u niet en hij verlaat u niet. God zegen.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

0: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd op 94.5 Inspiration FM.
1: All one.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

het is, maar ik heb om echt lief. De heren komt terug en dan staat in zijn brief. Ik weet niet voor jou, maar ik ga met hem mee. Dus voorkom dat je brandt, ik ga mee met de zee. Ga mee met de zee, ja, ga mee met de stroop. Voor jou is er al in de hemelen kroop. Dus weet wat je doet en weet wat je zegt. En liever gaat op blessing, maar soms toe komt echt weer. Oh, de God, ik kan niet wachten. Op de dag dat u me eindelijk ophalen. Op de dag dat ik eindelijk zeker kan zien dat u mij nu moet.

0: heilige stad. Nu Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen en ik hoorde een luide stem.
1: Pas woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen en zullen zijn volk zijn. Geen dood, geen verdriet, geen rouw, geen traan, geen pijn, maar de glorie van Gods heerlijkheid.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Goedemorgen, een gezegende ochtend, avond, want ik weet natuurlijk niet precies hoe laat dit wordt uitgezonden. Maar alvast alle lieve luisteraars, een gezegende dag. Mijn naam is Diana Baumgart en ik ben van de Patiëntenplatform. En ik ga het vanmorgen met jullie hebben over een gezonde levensstijl. Goed, een gezonde levensstijl. Nou, dat is inderdaad een mondvol. Want een gezonde levensstijl omvat een heleboel factoren. Goed, ik woon ongeveer al 15 jaar in Suriname. Op uitnodiging van Suriname is mij gevraagd van Patricia, kom eens ondersteunen in Suriname. En ik dacht, oké, ik heb lang genoeg in Nederland gewoond, dus doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik kwam naar Suriname en ik dacht te gaan werken bij de opleiding, de verpleegkundige opleiding COFAP. Nou, ik was opleidingscoördinator daar zo en toen dacht ik van kom, het eerste wat wij gaan doen, wij gaan met onze studenten de straat op om op te ruimen. Want gezondheid is een zeer belangrijk erfgoed. Nou, ik mag niet jokken. Ik heb met 100 studenten een deel van Paramaribo mogen schoonmaken. En het heeft precies één keer, is precies één keer gebeurd en daarna klaar. Maar gezondheid, net als wat ik u al zeg, is een groot erfgoed. Hoe ben je gezond? Wat is gezondheid nou eigenlijk? Zeer divers hoor, want gezond leven, dat wil nogal wat zeggen. Het leven wordt je geschonken. En daar begint het mee. Het begint met het gezonde leven dat je wordt geschonken door onze lieve Heer. Oké, dan groei je op. Soms onder gelukkige omstandigheden, maar soms ook onder minder gelukkige omstandigheden. Je wordt geboren soms in weelde, soms in rijkdom, maar ook soms in armoede. En armoede is iets ergs dat je kan overkomen. Want als je in armoede opgroeit, dan wil soms ook die gezondheid een hele grote rol daarin spelen. Want gezondheid is ons niet allemaal gegund. Maar als je gezond bent geboren en je leeft onder goede, gezonde omstandigheden, dan moet je dankbaar zijn dat je die mag aangrijpen. En dan beginnen we bij hele simpele dingen. Ik ga niet over ingewikkelde dingen praten, maar hele simpele dingen. Bijvoorbeeld een gezonde levensstijl. Als je alvast goed kan ademhalen, dan moet je alvast dankbaar zijn. En als je dat niet kan, dan inderdaad, dan wordt de tijd of je gaat het leren, of je moet via een apparaat ademhalen, of je moet in therapie om te leren ademhalen. Want als je niet kan ademhalen, dan leef je niet onder gezonde omstandigheden. En als je naar jezelf kijkt, dan denk je van, jeetje mina, hoe leef ik nou gezond? Faya libi gezond toe. Manting te wiki, dan zit je op je bed. Dan ben je al dankbaar dat je kan ademhalen. En dan ga je kijken naar je voeding. Nou, weet je als mens uit hoeveel procent een lichaam, hoeveel procent vocht een lichaam bestaat. Een lichaam bestaat, mensen, let wel, voor 65% uit vocht. Dus dat wil zeggen, als je iemand zou leegknijpen, dan zou je ongeveer 35% massa hebben en voor de rest is het alleen maar water. En hoeveel water drinkt een mens per dag? Sta je daarbij stil? Dat je per dag ongeveer 2 liter vocht nodig hebt. 1,5 tot 2 liter vocht. En we weten, zoals je weet, leven we in een tropisch land. Een tropisch land waar er heel veel zon kan schijnen. En als je geen water drinkt, zoals je weet, een mens kan lang zonder eten, maar niet zonder water. Als je niet voldoende drinkt, zal je uitdrogen. Sommige mensen vallen flauw, je vat of flauw, omdat je niet drinkt nog van water. Of je lichaam is uitgedroogd zo. En je weet het, als je je lichaam voelt, ik zal je niet moeilijk maken met moeilijke woorden. Maar als je je huid optrekt en je huid laat zich en valt weer mooi op zijn plek, dat wil zeggen dat je lichaam voldoende water heeft. Maar als je huid optrekt en je huid blijft staan, dan denk je van, hé, wat gebeurt er? Dat betekent dat je vochttekort hebt. Dan moet je dus moet je water gaan drinken. Je hebt ongeveer 1,5 liter tot 2 liter water nodig. Hoeveel vocht verliest het lichaam per dag? Per dag via je huid verlies je 0,5 liter vocht. Dat wordt je sweaty. Je sweaty, dat water wat je hebt gedronken, dat verlaat het lichaam ook weer door. Behalve dat je naar het toilet gaat om te urineren, verlaat het lichaam, het vocht zich ook via de huid. Dat wil zeggen, je gaat zweten. Dus dat zijn de basale dingen. Hoe vaak eet je nou eigenlijk? Een gezond mens heeft 3 gezonde maaltijden per dag nodig. 'S morgens ontbijtje, vooral onze kindertjes. Die moeten 's morgens een goede maaltijd krijgen voordat ze naar school gaan en zo. En voordat ze naar school gaan, nemen ze ook 2 sneetjes brood mee. Lieve mensen, geef je kind een fles water mee naar school, want water is zeer essentieel. Geef ze een flesje water mee naar school. Doe een petje voor je kind op zijn hoofd als hij naar school gaat, want je weet het, je verliest ook heel veel vocht via je hoofd en zo. Nou, goed, dan hebben we gesproken over het water drinken en de maaltijden die we eten. Ik praat over een gezonde levensstijl, weet u, omdat we al weten dat mensen heel erg ongezond leven in ons geliefd Suriname. Als je weet dat er zoveel mensen zijn die diabetes zijn, hoge bloeddruk hebben, dan vraag je je eigen af, hoe kan dat nou? Hoe bestaat dat nou? En toch is dat zo. Maar ik ga niet over allerlei ziektes praten. Ik ga praten over het feit van, hoe kun je het lichaam gezond houden? En hoe hou je je eigenlijk aan een gezonde levensstijl? Zo. En ja, bijna heel veel om over te praten. Want als je kijkt naar een mens, zijn wij gauw geneigd om een heleboel naar binnen te werken. We eten, we drinken vaak genoeg. Ja, te veel. Maar we denken, we staan er niet bij stil, dat je het lichaam op een gezonde manier in stijl moet houden. Door 3 dingen te doen. Gezond de voeding, gezonde rust, rust en zo. En gezond en ontspanning. Dat zijn de 3 dingen die we nodig hebben in het leven. Eet je niet gezond, rust je niet gezond, heb je die ontspanning niet, dan gaat ons lichaam in een soort van disbalans. En die disbalans, die moeten we zoveel mogelijk in stand proberen te houden door die gezonde levensstijl aan te nemen. Door die gezonde voeding 3 keer op een dag te eten. 'S Morgens ontbijten. Om 1 uur, 2 uur, sommige mensen 3 uur een maaltijd te nemen. En in de avonduren, laten we zeggen, zeker tot 1 uur of 6, 7 nog wat te eten. En dan heeft het lichaam voldoende om het motortje draaiende te houden. Lieve mensen, helaas, ik kom er toch weer op terug, hebben de mensen de neiging om veel te veel te eten. En men zegt in de regel, je bent wat je eet. Alles wat je te veel in je mond stopt, zal zich ergens wreken. En daar moeten we dus voorzichtig mee zijn. Wil je dat in balans houden, dan zal je dus rekening moeten houden en kijken van wat eet ik nou eigenlijk? Je hebt sommige mensen gaan naar feesten en je weet het, onze Surinaamse feesten, daar wordt er van alles en nog wat voorbereid en klaargezet. En soms zijn er wel 7 maal soorten maaltijden en mensen zien soms kans om van al die 7 maaltijden op hun bord te zetten, waardoor je al gauw te veel eet en zo. En wat is eigenlijk een normaal gewicht van een gezond persoon? Als je bijvoorbeeld 1,65 meter weegt, 1 meter en 65 centimeter lang bent, dan hoor je ongeveer 62 kilo te wegen. Het kan 65 kilo zijn, maar niet meer. Het moment dat je 70, 80, 90 en 100 kilo gaat wegen, betekent het dat je te zwaar bent. En dan komen de gebreken en dan komen de kwalen. En men zegt niet voor niets, ziekte komt te paard, maar hij gaat te voet. Het moment dat je te veel gaat eten, dan kom je in lichaamsgewicht aan. Maar om dat lichaamsgewicht is er af te krijgen, dat is dan een heel groot probleem. Heel lastig. En dan moet je dus op dieet. Een ander ding om je aan een gezonde levensstijl te houden, is mensen door te bewegen. 3 kwartier, zeker 3 keer tot 4 keer per week, al is het maar 1/2 uurtje, mensen. Ga lopen, ga bewegen. Het zij dus op je erf, in een sportvereniging. Ga wat doen, zodat je lichaamsgewicht ook in balans blijft en zo. Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met een gezonde levensstijl. Daarnaast is het van belang om te kijken van, wat eet ik nou eigenlijk en wat drink ik nou eigenlijk? Lieve mensen, drink niet te veel zoet. En met zoet betekent ik, als je bijvoorbeeld naar de winkels kijkt en als ik zie de softdrinks en zo, geef uw kind niet te veel softdrinks. Als je een fles limonade koopt, kun je hem wel 3 keer met water oplossen om toch voldoende zoet naar binnen te krijgen. Maar als we naar al die zoetigheden kijken, al die softdrinks, frisdranken, sterke dranken die mensen drinken, dan zeg ik van jongen, ons land gaat wat dat aangaat sterk achteruit. Als je bedenkt dat Suriname maar 650.000 inwoners heeft. En als je ziet hoeveel mensen het ziekenhuis bezoeken, dan sta je versteld van alle ziektes die we hebben in het land, dan ben je bijna bang en dan denk je van, is het hele land ziek? Want 650.000 mensen is niet veel. Maar als je soms naar de ziekenhuizen gaat en als je ziet hoeveel mensen daar zo zitten met betrekking tot diabetes en hoge bloeddruk, dan vraag je je af van, hoe kan dat nou eigenlijk? Zijn wij zo ongezond? En wat doen we eigenlijk onszelf aan om zo ziek te zijn? We gaan even naar een break en gaan zo meteen even verder met betrekking tot een gezonde levensstijl.

Oké, mensen, daar zijn we weer. Een gezonde levensstijl. Dan gaan we kijken naar een stukje gezonde levensstijl. Geluidshinder. Wij denken dat gezonde levensstijl alleen maar te maken heeft met wat eten we, wat drinken we. Maar gezonde levensstijl heeft ook te maken met geluidshinder. Als je te veel last hebt van herrie en te veel last hebt van geroezemoes, geruis, dan kun je ook niet spreken van een gezonde levensstijl. Overdag wordt er soms zo verschrikkelijk veel geluid gemaakt dat je er soms geen erg in hebt dat het ook je gezonde levensstijl beïnvloedt. Daarom vraag ik ook aan mensen, omstanders, na een bepaalde tijd om ervoor te zorgen dat je rust hebt met betrekking tot een gezonde levensstijl. Als je ergens in een fabriek werkt, als je ergens met je kindje bent waar er heel veel herrie wordt gemaakt, zorg ervoor dat je een oordempertje op je oren hebt. En sowieso is dat heel belangrijk als je ergens werkt, om iets op je oren te zetten, om je geluid, om je geluid te dempen. Ook voor kinderen. Mensen, lieve mensen, als u met uw kind naar een feestje gaat, zet uw kind niet te dicht bij een bocht, bij een box. Want ook dat heeft te maken met een gezonde levensstijl. Heel veel herrie is ongezond. Als je soms hoort hoe mensen tuteren, hoe hard mensen rijden, dan heeft dat ook te maken met je gehoor. En dat heeft ook betrekking op een gezonde levensstijl. Mensen die te veel alcohol gebruiken. Alcohol is slecht voor je lever. Alcohol heeft ook invloed op je levensstijl. Te veel alcohol voor het lichaam is vernietigend voor je lever en je algehele gesteldheid en zo. Dus mensen, weet je, we blijven die voorlichting geven en we blijven mensen aanspreken op hun gezondheid en zo. Want zoals je weet, is gezondheid iets dat je, dat is een geschenk dat je krijgt van onze lieve Heer. Maar hoe ga je ermee om eigenlijk? Hoe zorg je ervoor dat je in balans blijft en zo? Een gezonde levensstijl heeft ook te maken met stress. Wij hebben hier in Suriname ook een hoge stresstolerantie. Als je kijkt naar omstandigheden hier in Suriname. We zijn een rijk land. En helaas moet ik ook hierbij zeggen, het land heeft het geld, maar het geld gaat naar verkeerde kanten. Maar om die stress te onderdrukken, moet er nog heel veel gebeuren. Omdat er, ondanks het feit dat we maar 650.000 mensen hebben, is er nog een grote mate van armoede. En een gezonde levensstijl wordt ook beïnvloed

met betrekking tot dat stukje gezonde levensstijl, omdat het te veel armoede is. Aan de andere kant zeg ik van, we zijn een rijk land hoor, want we kunnen ook planten. En soms sta je op en je ziet klaroen in je tuin, je ziet alle lekkere groentesoorten in je tuin en zo. Mensen, maak daar gebruik van. Maak daar gebruik van. Maak daar gebruik van. En zorg ervoor dat je, als je geen brood kan eten, dat je geen ontbijt kan hebben, brood kan hebben 's morgens, dat je alvast toch wat groente uit de tuin. Bijvoorbeeld, je kunt gewoon een groene papaya plukken uit je tuin en die raspen en dan lekker een beetje azijn en dan lekker klaarmaken, wokken, bakken. En dan heb je ook een maaltijd. Want hier en daar groeit er nogal wat. En zo. Maar om die gezonde levensstijl in stand te houden, is het toch belangrijk om een gezonde maaltijd tot je te nemen en zo. En als je dat allemaal niet kan, dan ontstaat er natuurlijk een hele hoge mate van stress. En door stress te ervaren, kun je natuurlijk heel veel lichaamskwalen ondervinden. En om dat weg te werken, nou, daar is heel veel voor nodig. En zo. Ik blijf het herhalen en je blijft het zeggen. Een gezonde levensstijl is een groot en belangrijk erfgoed. Voldoende drinken, voldoende rust. Ook naar de ouders toe wil ik zeggen, laat uw kind niet tot laat 's avonds opblijven. Stuur uw kind op tijd naar bed. Om 8 uur hoort uw kind op bed te liggen. Zodat het kind goed en gezond kan groeien. Geef uw kind voldoende vocht, voldoende water. Zeker tot 8 uur, ook naar onze seniorenburger, is het erg belangrijk om vocht tot je te nemen. Tot 8 uur 's avonds kun je lekker wat drinken. En probeer elk uur, al is het 50 cc, tot je te nemen. Zodat het lichaam goed het vocht opneemt. En zodat het lichaam goed kan spoelen. En je voldoende kan plassen. En ook voldoende kunt zweten. Om je lichaam in balans te houden. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En toch is het erg belangrijk om deze factoren te kunnen zien en deze factoren bij te kunnen houden. Als je niet weet wat je doet, mensen, zet een velletje papier en een pennetje en noteer hoeveel je op een dag drinkt. En soms is het ook wel belangrijk om te weten hoeveel je plast en zo. Zodat je kan zien dat er balans in het lichaam is en zo. Zweten, dat gaat allemaal automatisch. Want door deze warmte verlies je ook heel veel vocht via je hoofd. En vooral via je hoofd verlies je het meeste vocht en zo. Je oksels, je transpireert. 'S Avonds als je slaapt, transpireer je ook en zo. Want je ademt het uit. Dus voldoende vocht tot je nemen is van eminent belang. Gezond eten is ook een van onze belangrijkste dingen. Kijkt u, ik hou het vrij simpels. Ik hoef niet met cijfers te komen, want heel veel mensen luisteren naar hele simpele verhalen en willen weten van hoeveel moet ik drinken. En mensen, niet te veel zoet, niet te veel zout. En daarmee bedoel ik, alla de sukru sukru sani sawe nyang, de sof sawe dringi, me begunu. Ik weet dat u het lekker vindt, maar het kan u heel erg schaden. Want een diabetes zijn, hoge bloeddruk hebben, dat zijn doodsoorzaken nummer 1. Dus teye nyang tumsi voor sukru, je dring tumsi voor sof. A Fernandez of a sweetie, mis aptak a sweetie. Maar ik kan potie, if je afbatra Fernandez, ik kan pot 3 lees watra voor a afbatra, ik kan potie. En toch a soft sweetie en zo. Dus mensen, hou er rekening mee. Niet te veel drinken, niet te veel zout eten. Enough potie, enough pot magi blok in you en in you nyam.

0: de sandati ano defa noudu fu pot magi plok e fi pot eya jinja kunu froku kurkuma enyu nyang a nyang ap nofo soutu koba fi ikan tang nyang switi wan dat na de wan de moro belangrijk sani fu libi wan gosontu fasi en so. Ook als je kijkt daarvan, en ik hou het heel algemeen hoor en zo. Als je bijvoorbeeld je voeten, als je in water hebt gelopen, droog tussen je tenen goed af. Want teek is, ik weet niet of die mensen het kennen, aprit finga tussen de tenen, af vocht is doen tussen de tenen. Wanneer het daar kapot begint te gaan, mensen, soms is het niet te overzien. Dus als je ook gezeten hebt, je hebt gezweten en je hebt vocht tussen je tenen of je water gelopen hebt, maak tussen je tenen ook goed schoon en zo. Want je weet het en zo, wanneer je vocht tussen je tenen krijgt of je hebt je bent zwaarlijvig en zo. En met zwaarlijvig bedoel ik als je heel veel gewicht bij je hebt en je transpireert, dan zul je merken dat als je dat niet onderhoudt, dat dat ook niet prettig is en zo. Als je zware borsten hebt, en zo, mensen, als je gedoucht bent of als je gezweten hebt en zo, trek je BH uit. Zoek een stukje scheurlinnen, want pis krosi kotaki i apwan ouro laken. Dan til je borsten op en dan zet je onder die borsten een stukje scheurlinnen, zodat die borsten niet over elkaar hangen. Dus dat je geen vlees op je buik krijgt. Zo. Dus als je je borsten optilt en het is en je bent zwaar lijven, zet een stukje scheurlinnen onder die borsten, zodat onder die borsten je borst niet smelt. En zo. Want daar begint, vooral als je diabetes bent, mensen, daar begint dan kapot te gaan, omdat je zweet onder je borsten en je weet niet wat je moet doen om dat vocht op te vangen en zo. En wanneer het kapot begint te gaan, als je diabetes bent, mensen, dan zijn de gevolgen niet te overzien en zo. Mensen, een gezonde levensstijl heeft ook te maken van jezelf inspecteren. Jezelf bekijken, voelen, kijken van, ik voel, hoe moet ik het zeggen, kijk naar je lijf, kijk naar jezelf en vraag je af van, wat voel ik, wat zie ik en hoe komt dat en zo. Inspecteer jezelf en blijf niet te lang dralen en denken van, dat zal wel. Laat je onderzoeken. Weet u, ik vind het jammer dat we zo weinig gezondheidsvoorlichters hebben. Zoals bijvoorbeeld onze health educators. Die voorlichtingen moeten blijven geven. Omdat we in ons land Suriname mensen hebben die niet voldoende ontwikkeld zijn. En dingen over zich heen laten komen. En als het soms te laat is en dan naar de dokter gaat, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Heel simpel. Heel basaal. Let gewoon goed op jezelf. Denk niet van, het zal wel. Misschien wel. Mooi shizamsa. Ik heb het geld niet. En zo. Ga die hulp zoeken. En vraag om die hulp. U heeft allen een huisarts. U weet dat mensen zich kunnen laten verzekeren. Het zij bij SZF, ik denk dat iedereen die hier in Suriname woont, die niet het geld hebben om medicijnen te kopen, ga naar de dokter. Vraag aan je omgeving. Vraag aan mensen die je kent, die met je naar de dokter kunnen gaan, als je je niet goed voelt, om je te laten onderzoeken. Wacht niet tot het te laat is. Daarom zou het heel erg belangrijk zijn dat om in elke regio een gezondheidscentrum op te zetten, zodat mensen zich kunnen laten onderzoeken voordat het te laat is. En dat die voorlichting gegeven kan worden. Want ik praat natuurlijk over een gezonde levensstijl. Maar wat is nou eigenlijk een gezonde levensstijl? Ja, natuurlijk, je wil zo gezond mogelijk leven. Maar wat houdt dat in? Een gezonde levensstijl. Ja, mijn yang. Ja, mijn dringi. Zo. Maar je hebt mensen die ook super ongezond leven. Ze drinken te veel. Ze roken te veel. Leven voor gallig en rat. En wanneer het dan te laat is, dan willen ze dat iedereen om ze heen staat en zo. Maar verantwoordelijkheid nemen voor jezelf of voor je naasten, dat is ook een belangrijk erfgoed en zo. Het is een ruim begrip hoor, ik weet het wel. Maar gezondheid is ook een groot rijkdom, een groot erfgoed en zo. Als je gezond bent en je wordt geboren onder gezonde en gelukkige omstandigheden, dan mag je God wel zeker dankbaar zijn dat je die gezondheid hebt. Maar als je het niet hebt en je kan het je niet veroorloven of je bent ongezond geboren, dan zijn er zeker mensen om je heen die je daarbij een handje kunnen helpen en je een helpende hand kunnen toereiken om te kijken van hoe kunnen we voor die gezonde levensstijl zorgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand gezond door het leven gaat en zo door te kijken van wat moet ik eten, wat moet ik drinken, hoeveel rust heb ik nodig? Je hebt ook heel veel mensen die op straat slapen, die geen slaapplaats hebben, die geen woonplaats hebben en die niet in die gelukkige omstandigheden zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen, wel, dan zijn wij ervoor om jullie te hebben. Wij van de patiëntenplatform, wij hebben natuurlijk niet altijd en wij hebben de financiële middelen niet, maar wij zijn er wel als stichting om u zo goed als mogelijk die helpende hand te bieden en te kijken van hoe kunnen we je helpen? Hoe kunnen we instanties bereiken? Want je weet het, hè? De rijken worden rijker, de armen worden armer. Als we alleen al in die medische richting kijken, als we alleen maar naar onze specialisten kijken, dan vraag ik me af van, hoe kan je 100 mensen op een dag zien? Dus dan vraag ik me af van, zijn er dan zoveel zieke mensen in ons land dat een specialist 100 mensen, dat de poli zo verschrikkelijk druk moet zijn, dat mensen hun stoel moeten brengen om een dokter te zien? Of leven we zo ongezond dat er zoveel zieke mensen zijn dat we bijna geen artsen hebben om ons te zien? Mensen, een heleboel vragen hoor. Maar wat ik u zeg, een gezonde levensstijl is een kunst apart. En dat is ook een zorg en dingen apart om die gezondheid in stand te houden. Zoals u weet zijn er nog zoveel dingen om over te praten. Ik heb geprobeerd om het ruim en basaal te houden. Als u op- en aanmerkingen hebt, kunt u altijd die vraag stellen. U kunt altijd zeggen van, ik wil dat en dat en dat beter belicht hebben. Wij zijn Radio Shalom dankbaar dat wij dus een half uur zendtijd hebben om mensen in te kunnen lichten, voor te kunnen liggen met betrekking tot hun stijl en hun manier van leven. Net als ik al zei, gezonde levensstijl is een ruim begrip. Je begint en je probeert het zo globaal mogelijk te houden. En globaal mogelijk te praten over van hoe kun je gezond leven. De een zegt van, milop mi sigaret, motan smoking. Dan zeg ik van, jammer, het is zonde. Want wanneer u ziek begint te worden, dan moeten de andere mensen ervoor rennen. Of de een zegt van, ik lust graag alcohol. Sommige mensen drinken te veel. Tot alle ellende van dien. Te veel drinken. Ik vind het een zonde. Want je kunt mensen de dood in jagen. En je kunt mensen en hoe je het weer ongelukkig maken doordat je soms te veel drinkt en achter het stuur gaat zitten. Dat zijn allemaal factoren. Je hebt sommige mensen, alles wat ze zien, stoppen ze in hun mond. En dat zijn allemaal trainingen en therapieën die je zou moeten volgen. Wil je een gezonde levensstijl leiden en zo. En vooral, lieve mensen, let goed op onze kinderen. Onze kinderen hebben die gezonde levensstijl heel erg hard nodig en zo. Zet een petje voor ze op. Stuur ze met een fles water naar school. De zon is fel. Laat ze op tijd naar bed gaan, mensen. Erg belangrijk voor onze gezonde levensstijl. Zoals u weet heb ik het heel globaal gehouden. Mijn naam is Diana Patricia Baumgaard. Ik heb geprobeerd om over zoveel dingen algemeen te praten. Drink voldoende, en met voldoende bedoel ik drink minimaal 2,5 liter tot 2 liter water en zo. Rust tenminste een uur na je werk. Rust even uit en zo. Ga sporten en zo. Eet voldoende fruit. En ik ga niet met u praten over de schijf van 5. Want andere mensen gaan me straks vragen, wat is de schijf van 5 en zo. Maar je weet het. Je begint 's morgens tussen de middag en 's avonds. En dan ben je voldoende tot rust en ontspan je. Alles met mate. Overal waar je te veel van eet of te veel van drinkt, zal je schade en je gezondheid berokkenen. En dat moeten we dus niet hebben. Ik hoop u voldoende en aangenaam geïnformeerd te hebben. Ik heb over van alles en nog wat gesproken, hoor. Want ik wil dit zo basaal mogelijk houden. Maar ik wil gewoon, ja, gezellig met jullie babbelen over een stukje gezonde levensstijl. Ik hoop dus dat er vragen zijn of op- of aanmerkingen. Laat het weten. Laat uw commentaar achter. Dank u wel, Radio Shalom, voor de gegeven tijd en ruimte. Ik wens u een genoeglijke dag toe. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Met Diana Patricia Baumgaard. Fijne dag.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: intră direct Oriu ultimă hamac.
1: Score! Met Historex! Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score! Jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: With Historex. Right now.

0: for grace, for
1: Zeven uur.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

0: precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

the ruler. And you're forever, forever mine.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, Roy zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een phone boy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: You're locked in to the FM Hot Spot. 94.5 Hot I-94. 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes de Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Prijs Masra, Lobiwang, Brasa, Mebariwang, Gado Blessi. Ook tot de doorgaan naar de Fugado, mi Kancha Awortu, Awanifu en Abradio, via Ascender voor Radio Shalom. Even de gelegenheid, Belwan Sa, Belwan Brada SMSing of Epping, want Aboskopo di mi echa Lobiwang, Adebestem di Alalibisma, maar in het bijzonder di de Wandi aanvaardt. Jezus Christus lijkt de heiland, verlosser en bevrijder. Lubiwang, tide, we gooien naar woord toe. Maar voor zo gooien naar woord toe, dat mee begi. Hemelse Vader, mee gij u grantangi. Dat je tek abra a controle, voor mi ede, komit mi futugrom. Grantangi dat u zou gebruiken, mi ook toe tide. Likwang kanaal, likwang instrument. En dank u, Hemelse Vader, dat dat woord toe voor u. Sago, en aan u zou keren ledig terug. Of als hij doet, zal je essenen voldoen in Jezus' wonderbare naam. Dank u wel, Hemelse Vader. Halleluja. Amen. Lubiwang, tide, otak abra, afisi voor a koninkrijk. Want, atak die a gemeente Chisi, die a gemeente Abi, naf zorgo taki a koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest, de zichtbaar. Ja, Insra kondre en tapagron tapu. En u kon si lebiwang taki a gemeente na a middel die Jezus Christus in gebruik voor bouw in koninkrijk. Dus a gemeente lebiwang an a doel a gemeente na a middel. Dat wan taki ibriwang die Christus verkies, ja, voor functioneer in de verschillende bediening. Demusu deleki kanalen en instrument, zodat Jezus Christus e kon tot een doel. Dat want taki de man nanga de uma die e functioneer in de bediening die si, a wanif de no kan de basi abraden. Ja, de no kan libi nanga de egi wani, a wanif de lobi wang, if a de basi abraden, je begrijpt taki de no man de in staat voor bouwen a koninkrijk voor Jezus Christus. En te awanif den de basi abrading dan dobou de eigen koninkrijk is. Vandaar dat im sabi lubiwang taki anatrobi sot genade ga voor you chisi of sot bedine you abi. Yung potisrefi di asantaye want a enige fasifa u kan gehoorzaam Jezus. A enige fasifa u kan handel overeenkomstig awanifu eng na te asantaye etirunu. Dus begrijp en verstaan, anatrobe vio na bischop, apostel, profeet, anatrobe vio de in staat, hoe profeteer, drijven boze geesten uit, doe wonder en teken, sondro asantaye, lobiwang, na in uno, unoma handel overeenkomstig, unoma libi, likva afiti. En tide, wetak abra afisi, fu a koninkrijk, dat wantaki, den verschillende bediening, de verschillende genadegaven, lubiwang, nosari, voer afisi uit. Want, ook op de genadegaven de bediening, maar je begrijpt dat je, if unaba, a gezindheid, voer a geest, je begrijpt dat je, lubiwang, we handel, oneerlijk, onrechtvaardig. En als zogenaamde covenant leer die er worden toegepast, dat want dat je, ieder verplicht, ja, voor abi, want mentor, wang man wa uma fugado di e cover you sabti de taki aleri dati e sorgu taki a koninkrijk fu Jesus Christus no de zichtbaar, no de merkbaar a e sorgu taki de man anga de uma di kisa tak di abba frantwortu e bou eigen koninkrijkjes want te ego om a koninkrijk di Jesus Christus kon sticht en grondsvest na een recht en gerechtigheid dan uiteindelijk om de ondrotiri voor Asantaye. Want if uno de ondrotiri voor Asantaye, uno man libi lek fafiti, uno man libi overeenkomstig awanifugado, Jezus Christus nooit de centraal aan de worden verhoogd en verheerlijk. De saptide lobiwang, a zogenaamde coveringsleer, sorgutaki de man anga de umafugado, e handel oneerlijk, e handel onrechtvaardig, de bouw de eigen koninkrijkjes en daarbij dat hij met de eigen zonen en dochters. Vandaar dat hij, lobiwang, even behoud alleen dat hij, je begrijpt dat verandering, noma vindt prezi, in het lichaam voor Christus, althans, lobiwang, te ego oma wani voor Christus, de begrijp en verstand dat hij, zonder asantaye, na in uno, unoma de in staat, voor bouw na een koninkrijk voor een. Dus begrijp en verstaan, lobiwang, we kiezen de genadegave, de bediening, maar ifu asantaye netiruno, unoma de in staat, voor a visie, voor a koninkrijk uit. We voer eigen visie uit. En dat is zo goed dat we met uw eigen zonen en dochters. Dus dat zogenaamde coveringsleer is zo goed dat de man aan de umafugado voer de eigen visie uit. En daarbij de met de eigen zonen en dochters en de bouw de eigen koninkrijk is. We gaan naar woord toe, lobiwang, want Jezus Christus bij abwa reden en een reden die zie hebben de tegen den fariseeën naar de schriftgeleerden. Dat want dat hij de man is bij de indienst voor Gado, maar de no be gehoorzaam Gado, de bij de indienst voor Gado, maar a wanif den bij de basi abrading en Jezus Christus die kon lobiwaan voor sticht en grondvest a koninkrijk naar recht en gerechtigheid de no accepteren. Dus ondanks de bij de indienst voor Gado, a pa voor Jezus, ding no accepteer Jezus de verwerping en na de schrift leveren over. En Jezus Christus bij abwa reden tegen ding, want je begrijpt dat hij doordat hij wanif ding bij de basi abra ding, dan fade be wani en sade be wani de be do. Matthäus 23 vers 15, Jezus Christus lobiwang, lekvam takik ba, abetak tegen ding fariseeën Angere schriftgeleerde, de rokomang in dienst voor Gado toen. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, mag gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Lubiwang, de man is nog bij de wederom geboren, de nog bij de opnieuw geboren, dat want dat de man die zie, de man die in staat voor bouwen een koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest naar recht en gerechtigheid. De man is de man go mee en eigenlijk de man go mee, want go mee dan een gedragvoeding, een handelwijze voeding, je begrijpt dat door Abif Potawan zei, go mee, dat want dat de normaal libi moro van de wani. De normaal stel de schrift op moro van de wani. En if je in dienst voor een werkgever, dan je begrijpt dat ego oma wani voor een werkgever. Maar te je handel oneerlijk, onrechtvaardig, dat je in dienst voor een werkgever, maar je begrijpt dat je doet zij wani, je liep je wani. Maar begrijp en verstaan, lobiwang, wie die de wederom die de opnieuw geboren, hoe op Jezus lek uw leidsman, ja uw meester, uw goede herder, a wani voor uno, no kan de basi abra uno. Want de man die zie, de ben tjara woord toe en de ben mek bekeerling, maar de ben mek den tweemaal zo erg, lek sa den schrift de ben mek den tot een kind der hel. Lubiwang, wie die de wederom die de opnieuw geboren, de sma die aanvaardt Jezus Christus, uiteindelijk, de moest kolibelek kip tjien voor a koninkrijk. De moest kolibelek zonen en dochters voor Gado in a koninkrijk. Maar te over lage standaard en we passen zogenaamde coveringsleer toe, dat we met uw eigen zonen en dochters tot daar en niet verder, dat je begrijpt dat we handelen oneerlijk. Ja, toch dat we handelen onrechtvaardig. Want in ook is een taak, in een verantwoord toe, voor zorgen dat je voor Gado, voor taal onder controle voor jou. Voor zorgen dat voor met den tot zonen en dochters voor jou en tot daar en niet verder. Dus begrijp en verstaan, lobiwang. Te aboskopo die se kong, if je vira a veroordeling, Saptaki anasma di echara wortu e veroordeel you mana a wortu. Want we see dati ibe abisma in deens lobiwa fu gado. Di Jesus Christus konta bagron tapu fu sticht en grondvest a koninkrijk nanga recht en gerechtigheid. En we see fading mandisi ben stel disref op. Fade be gedrag ding, fade be tjadins revi. En je begrijpt taki te ude wederom, ude opnieuw geboren. Dat want taki uno kan chouse revi voor wani, uno kan libi voor wani. Ja, uno kan gebruik a wortu, althans bepaalde delen uit a wortu. Voor bouw eigen koninkrijkje. Voor meku eigen zonen en dochters. En tot daar en niet verder. Want je begrijpt lebiwang, if uno abba gezindheid voor a geest. Dou abba gezindheid voor aflees. En te a standaard verlaag, dat want taki, dan anego oma gezindheid voor agees, maar ego oma gezindheid voor aflees. En je begrijpt tak dat aleri di wotja abra, o zorgu tak wo meku eigen zonen en dochters, tot daar en niet verder. En de zonen en dochters die we meki, de jers unu, de tak lek unu, de gedrag de lek unu, en je begrijpt tak de nomade in staat voor gehoorzaam gado en voor libi overeenkomstig awani voor gado. A opdracht die met chisi lobiwang door genade nafgotek den zonen en dochters voor gado. En zonen en dochters voor gado na ibriwang die elibi doro asanta yeye. Dat wan taki lobiwang den wandi e aanvaard Jezus Christus anatrobi sot ras na den sot bevolkingsgroep na den uiteindelijk lobiwang dem kolibi legip chief a koninkrijk. Dat want taki dem kolibi leg zonen en dochters fu gado in a koninkrijk. Maar te a standaard verlaag, dat we meku eigen zonen en dochters, dat want tak dat de zonen en dochters fu uno, dat de jers uno toch, dat de abba gedrag fu uno, en de zonen en dochters die we meki, die we zorgen voor gehoorzaam uno, want aleri ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger toch, ja toch, want Hebreeën 13 vers 17 etaki gehoorzaam uw voorganger toch, want ding abba verantwoord toe, abra asiel, ja de moest die verantwoord toe. En je begrijpt dat te uteki a tekst dat die, dat we meki eigen zonen en dochters, dan we zorgen ding bekeerlingen voor jes unu, voor gehoorzaam unu, dem saptire taki a gedrag die de abi, a de a gedrag die den tek abra voor uno, want zou abi a dat we draag over. En lik van tak ik ba, if u abba gezindheid voor a geest, dan a dat do tek abra en a dat do abi, en a dat is zorgo taki, wie e de in staat voor libile kipchi voor a koninkrijk. Vandaar dat im sabi taki in staat zijn te profiteren, boze geesten uit te drijven en wonderen en tekenen te doen, Lobiwang nosari voetbal na a koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest na recht en gerechtigheid. Maar te hoeveel lage standaard dat uchis den verschillende genade gaven, de verschillende bediening, dat je begrijpt dat dat normaal libilek faviti en if u ne libilek faviti, dan de wandi is die saleri ook to normaal libilek faviti. En sapti de taki anego om a ministry voor jou, anego om a gemeente voor jou, ja, anego oma apostel, a profeet, ja, a bisschop. Ego om Jezus Christus. En Jezus Christus kon sticht en grondvest. A koninkrijk, naar een recht en gerechtigheid. En if uno mande in staat, voor libile kipchi, voor azelfde koninkrijk. Dem sapti de taki, ano de duivel schuld. Ano de regeerder slobiwang schuld. A kondo dati de man, anga de uma fukado. De verlaga standaard. En door een verlaagde standaard, dat je pot de eigen standaard, ja, ik kan dat qua eigen wet, want ieder verplicht voor de onderotiri voor een mafkado, no zo, den je accepteren, dat want dat je pot wat eigen wet. Den je leren voor de onderotiri voor asantaye, die je stelt in staat voor libele kipje voor een koninkrijk, door een verlaagde standaard, dan alleen die ego tenenga gehoorzaamheid naar een voorganger, die abben karakter, die abben manieri, en uiteindelijk na karakter voor een manieri voor een je abi. En tis machiu, dat is je a voorganger doro you. Tis machiu, afas van je taki, afas van je gedrag you, dat is je taki na zoansma, na a voorganger, na a mentor voor you. ya na amang a umafugado di etirio wandeshi den doroyu lobby wang umus bekeer abekering di musfen presina abra ahelini den biskopen apostelen profeten noem maar op de mus bekeer ma alamala stuk voor stuk ab de igiwani wogona vers 13 fu Matthäus 23 Jezus Christus Heere Jezus Christus lobby wang abe abarede di si. En Jezus Christus aan ook op tegen de regeerders toen, de Romeinen, die bij Abba controle, Abra a volk voor Gado toen. Jezus Christus kon wel op tegen de man, Anga de Uma, die bij hem zorgen dat hij a volk en Libi overeenkomstig awani voor Gado. Dus als je in dienst voor Gado, als je nou ook man in dienst voor Gado, dan begrijp en verstand dat hij awani voor jou, no kan de basi Abra jou. Maar je begrijpt dat door een verlaagde standaard dan a one of you automatisch in de basis abraju, dat je begrijpt dat te a woord toe ekon, a vermaning ekon, dat je zelf kwam veroordelen, eigenlijk dat als maar die echara woord toe, na a probleem die je. Dan if a don, ja, in a machtig voor je, a vermogen voor je, dat je zoek voor schakelen uit. Maar begrijp en verstand dat je ade a wortu di mi echa abra. Lobi wang a mofo naf mi, ma a wortu naf kado. We lezen ik moeten uit Matthäus 23 vers 13. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen. En die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Lobiwang, de fariseeën, schriftgeleerden, de betapa doro, ja de betapa passi, die den sma, voor libi a koninkrijkslibi. En de schrift nobe libi a koninkrijkslibi. En sapti de taki a kofferingsleer, die de verplicht, dat die de verplicht voor de onder koffering, voor een man, voor een oma of gado, sapti de taki na azelfde gedrag, azelfde handelwijze, egodoro. Want ik is a taak, ik abba verantwoord toe. Voor zorgen dat iedereen die accepteert Jezus Christus, en kon libele kwam tjifu a koninkrijk, dat want dat de kon onder het tiri voor asantaye, de worden geleid door asantaye, want de kon in a positie, lobby wan voor zonen en dochters voor gado, ergens in Lucas 17, amus de, pe Jezus Christus, etak abra, dat die a koninkrijk, lobby wan, het is niet zo te berekenen, ook zal men niet zeggen, zie hier is het of daar, want zie het koninkrijk gods is bij u, is in u. Maar nu, te dem chifu gado, ik is al leri, futa onder controle voor een voorganger, wan man, wan umaf gado, wan bischop, wan apostel, dat je begrijpt dat je dan sofasi de bouwde eigen koninkrijk is, sofasi de hoording chifu gado tegen, voor Libi a koninkrijks Libi. Dus begrijp en verstaan, Libi Wang, if u ook kiezen voor taan hori a verlaagde standaard, dan in sapti de taki, de pchifu gado, de noma Libi leki pchifu a zelfde koninkrijk, want door a verlaagde standaard, dat je lekt naar verschillende koninkrijkjes. Ja toch, onder een noemer voor ministry, dan verschillende koninkrijkjes e bouw. Ja toch, want a edema voor a koninkrijkje A, B, C, aba leiding, want je begrijpt dat je alleen die eji, egote langa gehoorzaamheid na amang, a uma fugado, die aba leiding, abra kerki of a ministry. En zo fasi, unoma libi, en adef shitak we behoort dat hetzelfde koninkrijk, want alleen die eji, anof libi le kwam chifu a koninkrijk, die Jezus Christus kon sticht en grondvest, na een recht en gerechtigheid, maar alleen die eji, en zorg dat je libele kwam tjifu een of andere koninkrijkje pe amang a uma fugado. Ik kan tak decentraal. We lezen bakadiju lobiwang Matthäus 23 vers 13 akope taki rede tegen de schriftgeleerden en fariseeën. Maar wie u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen. En die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Vers 15 voor Matthäus 23. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij heugelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken. En wanneer hij het wordt, mag gij van hem een kind der hel tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Lobiwang, verstaat u dit, begrijpt u dit, dat je een genade gave die Jutisi, Jutisi voor Asantaye, een bediening die je abi, je kiezing voor Jezus Christus, maar even na een gezindheid voor een geest, je begrijpt dat Awani voor je ode basi abrayu, en door een verlaagde standaard, dan Awani voor de man aan de umafugado de basi abrading, want alleen die regi, ik hoorde naar gehoorzaamheid naar een voorganger, Aman Fugado. En dat zorgt dat je lobby wang, unomalibi, legipje voor jezelf de koninkrijk. Want de ego om een koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest naar recht en gerechtigheid. De saptide dat je bevolkingsgroep ne pleiwa rol, ras ne pleiwa rol, om een diploma abi ne pleiwa rol, soort familie naam je abi ne pleiwa rol, te ego om a koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest, dan recht en gerechtigheid, dem de wederom geboren, dem tisa leri, fuku ondrotiri fu asantaye, want a koninkrijk, lobiwang, anodenwa gebouw, anodenwa saal, adena unu en adena in unu, en if a koninkrijk dena unu, adena in unu, dan yoshi lobby, ja, yoshi eenheid. Te a koninkrijk dena in unu, dat wordt de in staat, ja, voor libi, legipching, voor azelf de koninkrijk. Maar alleen dat neji. En aan de duivel schuld, a kon doordat hij de man aan de umafugado, de verlaga standaard. En je begrijpt dat hij even dona bon voor voeding, a standaard et aan verlaag. Want door een verlaagde standaard, dan de bouw de eigen koninkrijk is, dat hij voor de eigen visie en de eigen missie uit, ja, in een neef voor Jezus. Terwijl Jezus Christus schrijft nog de centraal. Want if Jezus Christus de centraal, ou def si na afas van de Libi, afas van de Tjaden Srevi, want gehoorzaam Jezus, na dora santa je. No, want trafasi unoma gehoorzaam Jezus, na dora santa je. Vandaar dat hij abba gezindheid voor Achees. Want if un abba gezindheid voor Achees, dan abba gezindheid voor Aflees. En je begrijpt dat hij te a standaard verlaag, dan a gezindheid voor a vlees en rigeri. Dat want ik a egiwani voor de man aan de umafugado. Ja, de centraal. En hij dief si na de handelwijze, na de gedrag. Taki lebiwang, Jezus Christus, no de centraal. Ook toe hij dief si na de handelwijze, na de gedrag. Te Jezus Christus de centraal. Dat je ziet dat eenheid de, lobby de, vrede de. Want door asanta je. Dit is in staat voor Jimakandra pardon en voor actie pardon. Door Asantaye dat de acht atrawa uitnemender dat is revi. Maar je begrijpt dat te de libiskin fasi. Dan nasuma morotranga dat ik oma wet voor ja, de sterkste. De one die morotranga na de one dat die libiwan e aben voor het zeggen. Na de one dat die e pot de regels. En na de one dat die e delen de lakens uit. Wel begrijp en verstaan dat je, if you nou een discipel, nou een volgeling voor Jezus Christus, a one if you no kan de basi abra you. You no kan do sa you wani, you no kan

Ja toch hoe ze hebben gesprek naar Nicodemus toch? Dat want ik de man bij Sabi. Want Nicodemus dat ik meester wij weten. Ja toch hoe Sabi dat ik moet voor gado kom. Want no as man oma doelen zijn zij je doe even gado no dan aan jou. Dus de man bij Sabi. Lebi wang. Maar we zien dat ik de man bij weiger voor bekeerding. Dus if you de wederom in de opnieuw geboren uiteindelijk je Sabi lebi wang sang moto ja fugado san de fugado en sang no de fugado dus aboscopo disi lebi wang ifu you esheng lekwa veroordeling dat wan taki sabti de taki na award to ever ordeel you ano hesti wat sam ever ordeel you wan iba rokoma in dins fugado die behandel ja die begedrag ding oneerlijk, die bij Libi onrechtvaardig en gado verwerp ding. Dan wat ik je in dienst, dat want taki, Libi wang, je kiesa genade gaven, je kiesa bediening, maar santa je tiriu, want if a santa je net tiriu, je no man die in staat voor handel, eerlijk, handel, rechtvaardig. Libi wang, de man die bij de in dienst voor gado toen, de bij sabauroko. Ja toch? En obe go om, Auroko die de be sabi, abego om alibi die de be libi, abego om a gedrag voeding, a handelwijze voeding. Dus you die kies a taak die abba verantwoord toe, you abba bekwaamheid, ja, you saba roko, dat want ak te ego om a roko, das ma, no sa tegi, en no man tegi noti want die saba roko, maar nu an ego om a roko die sabi, ego om afas van je gedrag you, afas van je chaisrefi, afas van je handel. En dape, lobby wang, we shitaki, de man, anga de umafugado. Je begrijpt tak doro a egi wani fuding, dan te a wortu ekong, fu vermaning, fuding bekeerding, fuding corrigeer, afasi fu libi, dan eigenlijk dat de plei sribi, de plei dofu, de plei struisvogel, eigenlijk de kiezen voor, bon fu fuding, fu tang libi, nanga de egi wani. Maar you die kon verstaan sande awani fukado, you die de wampchi fukado, ik hoboro uitgado, den begrijp en verstaan taki, lobby wang, ego om awani fukado. Want awani fu uno, osorgo taku on spoor. Awani fu uno, osorgo taku udwala af. Awani fu uno, osorgo taku bou eigen koninkrijkjes. Awani fu a meester, lobby wang, nadat hij door Asantaye werd in staat voor handel overeenkomstig. Want zonder Asantaye na in uno, uno malibilek fafiti. Dus begrijp en verstaan, Lebiwang, hoe de wederom geboren, hoe de opnieuw geboren, en Asantaye moestiru uiteindelijk. Ja toch, want dat voorwaarde voor mij deel uit voor koninkrijk, nadat hij de wederom geboren, hem de opnieuw geboren. En if hem wederom geboren, opnieuw geboren, dat want ik hem groot toch? Voor kon volwassen, geestelijk. Voor kan handel, overeenkomstig, awani fugado. Voor kan libi, overeenkomstig, awani fugado. Maar de oefen lage standaard, dat want ik aan ego moro om awani fugado, maar ego om u egi wani. Lobby wang, we shi moto uit dat woord tot idee, dat die de man die bij de Indiens fugado toen, de ben chara woord toe, maar de ben make this ma tot een kind der hel, tweemaal zo erg, lek sa deens refte. We shitaki, de ben hoor des ma tige, fu libi, a koninkrijks libi, want a wanif de be de basi abrading. Dat wan taki, lobby wang, we, die de wederom die de opnieuw geboren, if we libi skin fasi, na zelfde handelwijze, na zelfde gedrag ogodoro, en lek van takik ba, u sabaroko, want u kisa genade gaven, ja, u kisa bediening. Maar nu ego om uw handelwijze, ego om uw gedrag. En te asantae netiruno, dou noma handel overeenkomstig awani voor a werkgever. Dou noma libi overeenkomstig awani voor eng. En another duivel schuld, libi wang, if we handel oneerlijk. Another duivel schuld, if we handel onrechtvaardig. Akon door dat die awanif onde basi abra uno over lage standaard en wantalibi volgens een verlaagde standaard dat je begrijpt dat we bouw eigen koninkrijk is, dat we met eigen zonen en dochters en tot daar en niet verder.

0: Dus begrijp en verstaan dat je lebiwang afvlees de amoro bigi feanti voor uno en om overwinnen afvlees voor kolibi doro asantaye wanadoro asantaye we de in staat voor libi lek fafiti voor gehoorzaam a meester voor bouw na a koninkrijk die a konsticht en grondvest na a recht en gerechtigheid met Barry Odi. Ide vrij voor reageer aan nummer na 86 21 17 2. God bless you, love you all. God love you and we love you all too. Amen and amen.
1: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.
7: Je chanterai.

0: is 9 uur.
1: De Nipot me radio na Shalom. Me begunu uno prefoor poor en dape. No so na a probleem.
2: Dames en heren, the amazing. Jouw waarde zijn jullie.